0: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
1: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
2: Het beste uit de 60s.

0: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.

0: laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Mannekes,
6: Bompie.
5: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
5: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
5: Allegas.
6: Dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
11: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
10: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
13: Goedemorgen, het heeft wat gedruppeld, maar of die druppels voldoende zijn om je gras weer groen te krijgen, daar valt sterk over te twijfelen. Fijn dat je luistert naar de zomer van je leven. Welkom.
14: Your golden years, nostalgie plus.
13: Nieuws van 7 uur krijg je van Frankie Caljon. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. De Brusselse brandweer blijft staken voor onbepaalde duur, dat melden de vakbonden. De Brusselse brandweer staakt al van eergisteren. Ze willen meer middelen voor personeel en materiaal. De vakbonden zaten gisteren nog samen met minister-president Delyes. Die stelde voor om 40 brandweerlui extra aan te nemen. Maar dat is te weinig, zeggen de vakbonden. De kazernes werken nu met een derde van de capaciteit die enkel nog uitrukken voor dringende oproepen. Ook in het zuidwesten van Frankrijk, dichtbij Bordeaux, woedt een zware bosbrand. Sinds gisteren is al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. 6 campings zijn volledig geëvacueerd. Zo'n 12.000 mensen moesten hun huizen en de vakantiewoningen verlaten. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich razendsnel. Ook in de Provence, in het zuidoosten en op Corsica woeden natuurbranden. In totaal zijn in Frankrijk dit jaar al 44.000 hectare natuur verwoest. Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. Het heeft daarvoor een akkoord met de Verenigde Staten. Het betekent dus dat Saoedi-Arabië uranium kan verrijken en dus op termijn ook kernwapens kan maken. Zo wil president Trump de handel versterken, maar hij wil ook extra kracht kunnen zetten in het Midden-Oosten. Hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. En geen tegenstand voor Bart Swings op het EK skileren. Hij pakte er zijn derde titel. Na goud op de punten- en afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. Ook onze aflossingsploeg met jawel ook Bart Swings heeft een medaille gepakt. Ze eindigen derde met brons. We krijgen eerst veel wolken met wat lichte regen. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen. Maxima tot 24 graden. Morgen begint zowat hetzelfde. Daarna genieten we van vrij zonnig weer, rond 26 graden. Zaterdag start zonnig, maar stilaan wisselend bewolkt bij 27 graden. Zondag krijgen we dan nog buien bij 22 graden.
13: Geen grote problemen onderweg. 1 file op de E40 Luik-Brussel. Daarin verlies je 5 minuten van Bertem tot Sterrebeek. Dat komt omdat het ter hoogte van Sterrebeek een obstakel op de weg ligt.
16: zomer van je leven.
17: Johan

0: Hele goedemorgen. Het is bijna 7:13. En de plezantste van de tent, van de circus tent, die zit in de problemen. Smokey Robinson en de Miracles, die komen eraan. Maar eerst gaan we eens kijken naar het weerbericht voor vandaag. Het blijft eerst zwaar bewolkt. Bij momenten valt er wel een heel klein beetje neerslag. Maar deze namiddag wordt het droog en maken de wolken plaats voor opklaringen. Temperaturen liggen vandaag tussen een graad of 19 aan zee en 24 graden in de Kempen. Dan kijken we ook eens naar morgen natuurlijk. Morgen wolken vanaf het noordwesten, mogelijk met een beetje regen te zuiden van Sander en Maas. Blijft het vrij zonnig. En na de middag krijgen we brede opklaringen. Morgen temperaturen tussen 21 en 26 graden. Zaterdag eerst nog zonnig, maar daarna wisselend bewolkt. In de namiddag en 's avonds mogelijk enkele buitjes. Temperaturen van 23 tot 27 graden. Dat zouden we op sommige plekken kunnen halen. En dan zondag, dat is de minste dag van het komende weekend. Zwaar bewolkt vanaf het westen met regen of buien. En de temperaturen liggen zondag ook een stukje lager. Temperaturen tussen 16 en 23 graden.
1: De zomer van je leven.

0: Ik heb ooit heel veel films gezien met in de hoofdrol Charlie Chaplin. Er is zo'n film bijgebleven, The Great Dictator. En daarmee speelt de acteur met een grote wereldballon. Met een afbeelding van Moeder Aarde. En dan moet ik altijd aan denken als ik het nummer van Emilia draai. Ga ik straks ook weer doen. Daaraan denken met The Big Big World na Ellen Foley, want die hoor je eerst.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laat je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Zit idee.
8: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
7: Zit idee. Zit idee.
8: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
7: Zit idee.
8: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
7: Zit idee.
8: In Assen, Bornem en Lubbeek. Bij ons zit je goed.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
9: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
10: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

voor 7:30. Johnny Nash die heeft het begrepen. Een zonnebril, dat is niet nodig op deze donderdagmorgen. I can see clearly now. Komt eraan na dat mooie liedje van Emilia. Emilia die scoorde met Big World.

Maar die zon is het even wachten vandaag hoor. Eerst nog wat wolken, maar deze namiddag wordt het veel beter en dan komt de zon ook tevoorschijn. Dus Johnny Nash, die heeft het wel bij het rechte eind. Hier is Tom Jones.

0: Er zijn mensen die echt niet van het Songfestival houden. Dat is eigenlijk niet, want vroeger hield iedereen van het Songfestival en van de liedjes die daar gezongen werden. En die wonnen, zoals Vicky Neandros en Apret. Maar die komt er straks aan, na Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. Zegt hij half acht, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Een Waalse papa en zijn zoontje van 5 jaar zijn al weken spoorloos. De zelfvermiste persoon doet een nieuwe oproep tot getuigen. Eind juni verdween het jongetje met zijn vader in Honay in Namen. De auto van de man werd teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het kan gaan om een ontvoering, een ongeval of de dader is vrijwillig vertrokken. Ook in het zuidwesten van Frankrijk, dichtbij Bordeaux, woedt een zware bosbrand. Sinds gisteren is al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. 6 campings zijn volledig geëvacueerd. Zo'n 12.000 mensen moesten huizen en vakantiewoningen verlaten. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich razendsnel. Geen tegenstand voor Bart Swings op het EK skileren. Hij pakt er zijn 3e titel. Na goud op de punten en afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. Ook onze aflossingsploeg met jawel, ook Bart Swings heeft de medaille gepakt. Ze eindigde 3e met brons. We krijgen eerst veel wolken met wat lichte regen. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen. Maxima tot 24 graden. Morgen begint zoals hetzelfde. Daarna genieten we van vrij zonnig weer en 26 graden.
0: Dankjewel, vrouwtje. En tot straks.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. Nostalgie Plus.
3: Met Johan Henneman.

0: Tijdens de vakantie heb je toch een zee van tijd, lekker veel tijd om eens flink door te zakken, s'avonds samen met je vrienden op een leuk terrasje. Dan zou ik toch wel een trui aantrekken, want het zijn niet bepaald zwoele zomeravonden deze dagen. Het terras van het Hard Rock Café bijvoorbeeld bij Carole King, maar dat is voor later in dit programma. Na Scott McKenzie in San Francisco, ja, niet Frisco, San Francisco, als dan Frisco ook wil welkom zijn.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promokoken
3: een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

volgende week de apotheose van onze klassieke maand hier bij Nostalgie Plus. Met de zomer top 500. En als Scott McKenzie geen hoge plaats verdient in die zomer top 500, wel, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer hoor. Maar stem zeker voor hem via onze website nostalgie.plus. Daar krijg je trouwens geheugensteuntjes voor al die schitterende muziek uit jouw golden years die erin kan staan. Stemmen voor de zomer top 500. Nostalgie.plus.

De dorstige laven en de oren verwennen. Dat doen ze daar als de beste in het Hard Rock Café. Het is 14 voor 8. Fijn dat je luistert naar de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus. Het is het moment om eens in de kranten te kijken. Het nieuwsblad opent met een foto van Jasper Philipsen op de voorpagina. Eindelijk raak voor Philipsen. In het laatste nieuws wordt dat eindelijk ritzegen voor Philipsen. Heb getwijfeld aan mezelf, zo zegt hij er zelf bij. Staat ook mooi op die foto daar op de voorpagina van het laatste nieuws. In de Standaard, na de frustraties, eindelijk de zegen. Jasper Philipsen spurt de twijfels van zich af. In Gazet van Antwerpen, eindelijk raak voor Philipsen. Zelfs groen binnen handbereik. En in Belang van Limburg wordt dat eindelijk prijs voor de Vlam van Ham. Andere titels in de Vlaamse krant al op deze donderdagochtend 23 juli. Man 53 die B&B van X in brand stelt, geeft zichzelf aan. En opnieuw recordprijzen voor gas en olie. Het laatste nieuws, 200.000 Belgen dienen aangifte niet in. Je belastingen vergeten moet bijbetalen, als voegen ze eraan aan toe. En Dorian 13 graaft put, maar die stort in. Minutenlang zat hij bedolven onder het zand. Gebeurde allemaal op het strand van De Haan, maar het is allemaal goed afgelopen. De Standaard dan, luchthavens verlost van miljoenenfactuur.

Raad. Gazet van Antwerpen opnieuw recordprijzen voor gas en olie. En voortvluchtige brandstichter Arthur E. biedt zichzelf aan bij politie. Belang van Limburg tenslotte, vrijbaan trambus naar Maastricht stopt al in Beverst. En meer dan 1000 mensen brengen na oxybrand laatste groet aan Jille en aan Koen. Dat zijn de titels in de Vlaamse kranten op deze donderdagmorgen. Maar Van Gay, die heb ik voor jou klaargelegd. Na Brian Ferry en Don't Stop the Dead.

Stel je koffers zijn gepakt, je bent klaar om te vertrekken of je bent net vertrokken op reis, op vakantie met het hele gezin en je wil nog zo'n plaatje op de radio om helemaal in vakantiestemming te komen. Wel, je kan het gewoon aanvragen hier in de zomer van je leven. Ah, het lijkt me een leuk idee. Vlak voor je op reis vertrekt. Een vakantieplaatje. Ons verzoeknummer is 0477-900-800. 0477-900-800. WhatsAppje sturen en dan komt het in orde. Maar het kan ook gewoon voor jezelf. Of voor een verjaardag. Of om nog andere redenen.

0: nog even dat WhatsApp-nummer van ons meenemen. Als je plaatje wilt aanvragen, hè. Voor een jarige, voor iemand die trouwt vandaag, voor iemand die met pensioen gaat. 0477-900-800. Eentje hoef je niet aan te vragen. Zou nogthans ook een goeie zijn. Als verzoekje, maar ik draai hem vanzelf. Wat een schitterende vijfplaat is dat toch altijd geweest. I can Tina Turner, dat is voor na het nieuws met Netbus City Limits.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Een parasol en een paraplu. Ik heb ze alle twee in de auto liggen. Nou, vandaag iets minder kans op de parasol en iets meer kans op de paraplu. Al zal het goed meevallen en een beetje malse regen

0: Het is tijd voor het nieuws. Hier is Fraukje Kaljong.
1: Goedemorgen. De Vlaamse regering belooft subsidies aan onze regionale luchthavens Deurne en Oostende tot 2039. En het laat miljoenen aan facturen vallen. Dat schrijft de Standaard. Het akkoord moest eigenlijk geheim blijven, maar het kabinet van minister De Ridder verspreidde ze per ongeluk onder alle parlementsleden. En dat kon de Standaard inkijken. De Vlaamse regering besliste afgelopen vrijdag dat de subsidies van de luchthavens met bijna 27% daalt. Maar opvallend, de afspraak om tot 2039 subsidies te blijven betalen gaat verder dan de legislatuur. Dus ook de volgende regering moet zich houden aan het akkoord. Bijna 200.000 belastingaangiften werden vorig jaar niet ingediend, blijkt uit cijfers van bevoegd minister Jan Bon. Komt volgens experten omdat onze belastingbrief te complex is. Nochtans is het wel belangrijk om je belastingaangifte in te dienen, want wie het niet doet, moet extra betalen. Na een eerste overtreding komt er 10% bij en dat bedrag loopt op per jaar dat je het niet indient. De federale regering wil de komende jaren de belastingaangifte wel eenvoudiger maken. Een Waalse papa en zijn zoontje van 5 jaar zijn al weken spoorloos. Eind juni verdwenen ze in Onne in Namen. De auto van de man werd teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. De cel vermiste personen lanceert een nieuwe oproep tot getuigen. Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het kan gaan om een ontvoering, een ongeval of de vader is vrijwillig vertrokken. En nu ook in het zuidwesten van Frankrijk, dichtbij Bordeaux, woedt een zware bosbrand. Sinds gisteren is al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. 6 campings zijn volledig geëvacueerd. Zo'n 12.000 mensen moesten hun huizen en vakantiewoningen verlaten. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich razendsnel. Ook in de Provence, het zuidoosten en op Corsica woeden natuurbranden. In totaal zijn in Frankrijk dit jaar al 44.000 hectare natuur verwoest. We krijgen eerst veel wolken met wat lichte regen. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen met maxima tot 24 graden. Morgen begint zowat hetzelfde. Daarna genieten we van vrij zonnig weer en 26 graden. Zaterdag start zonnig, maar stilaan wisselend bewolkt bij 27 graden. En zondag gaat het regenen.
0: Ziezo, vrouwtje. Tot straks. En verkeersinformatie, die is er niet. Er zijn geen files.
2: Zomer van je leven.
3: Johan Henneman.

5 in de 70s of in de 80s of in de 90s. Ja, die kon je natuurlijk niet helemaal goed krijgen zonder deze classic van Ike en Tina Turner. Netbus City Limits, zeg heel goedemorgen. Het is 7 over 8, welkom.

Jasper Philipsen is vandaag niet uit het nieuws weg te slaan. Niet uit de Vlaamse kranten natuurlijk, want de Vlamma van Han die heeft het maar gedaan gisteren. Zijn rit gewonnen. Ja, we kunnen ze al niet meer op één hand tellen. De ritoverwinningen van de Belgen in de Tour dit jaar. En dan hebben we ook nog Remco Evenepoel. Maar het zal vandaag een zware worden. En de komende dagen ook. Nou, ze kijken niet op een hoogtemeter meer of minder. Nou, kools buiten categorie. Daar houden renners niet zo van. Maar de echte kampioenen die overleven het. Benieuwd wat het allemaal.

0: Muzikaal coole kikkers zijn het niet hoor in de noorden van Europa. Wat een zalige hits hebben ze toch gemaakt, zoals Aha en Take On Me. Ja, echt waar, een wereldgroep. Het is 7:15. If You Leave Me Now van Chicago staat klaar.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
3: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
2: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
3: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
2: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
3: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

9 voor half 9. Welkom aan onze muzikale ontbijttafel. Geen chocopasta hier op tafel. Geen jam, geen kaas, maar wel heerlijke classic. De grootste uit jouw golden years.

0: Ze heette nog altijd Thunderclap Newman. Something in the air. 0477-900-800. Daar zijn je vakantieverhalen. Welkom. Jouw verzoekjes in de zomer van je leven. Ook op deze donderdagmorgen. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Jan, jij bent een kind van Duitsland, zoals je zelf zegt.
1: Ja, ik ben een BSD-kind. Ik heb daar 21 jaar van mijn leven doorgebracht.
0: Ja, vandaar. En dan ga je af en toe nog eens met vakantie naar daar.
1: Wij gaan daar regelmatig op vakantie. Dat wil zeggen, als het begint te kribbelen, dan moeten we weg.
0: En is er een specifieke streek?
1: De Eifel, het noorden van de Roerpot en uiteraard Beieren. Helemaal het zuiden.
0: En in Beieren was je deze zomer al?
1: Ik ben sinds gisteren terug uit Beieren, jawel.
0: Ja, en je had er ook nog een goede reden voor, denk ik.
1: Ik had daar een hele goede reden voor. Een dik jaar geleden zag ik toevallig op de website van een wereldbekende zanger... Ja. Dat hij zou optreden daar in Rosenheim tegen München. Dus Bibietje heeft direct het ticket geboekt. En ik ben op 10 juli naar een optreding gegaan om nooit te vergeten.
0: En wie is die man om nooit te vergeten?
1: Peter Maffay.
0: Peter Maffay, de man van de grote, grote hits. Ja, voor velen bekend van Doe natuurlijk, hè?
1: Inderdaad, onder andere.
0: Ja, en die man is niet meer van de jongste, denk ik ook, hè?
1: Die man die wordt in augustus 77.
0: Wow. En is hij nog goed bij stem?
1: Die is, ik zeg het, die klinkt live zo goed als op LP, CD, hoe dat je ook wil beluisteren.
0: Ja, het was echt live. Het was helemaal in levende lijven met stem, met muzikanten.
1: Ik stond op 7, 8 meter van het podium af. Dus het is met zijn eigen band, waaronder zijn zoon Jaris, die intussen ook al zingt, live opgetreden, want hij roept mensen op het podium. Hij smijt met water naar de mensen, want het was toen 33 graden die avond. Echt formidabel, jongen. Ja. Het optreden.
0: En hoe lang heeft hij daar gezongen?
1: Pardon?
0: Hoe lang heeft hij daar gezongen?
1: 3 uur.
0: Wow, 77, 3 uur. Een beetje Raymond van het Groenewoud achterna. Het is tenminste of de
1: ene. Ja, die oude rakkers dikken er wat van. Dat is,
0: Amai. Ja, ik hoor het jou graag vertellen. En je bent er nog altijd dol enthousiast over dat optreden, hoor ik.
1: Het was een droom van mij die uiteindelijk toch is uitgekomen. Want ik was 2 jaar geleden op zoek naar tickets voor een afscheidstournee.
0: Ja?
1: Maar overal te laat.
0: Ja. Overal en nu heb je hem toch nog gezien in Beieren en je hebt mooie foto's getrokken, zie ik. Een herinnering voor altijd is dat, hè, Jan?
1: Zeer zeker, zeer zeker.
0: Ja, en als Peter Maffay in de buurt is, dan moet je hem zeker gaan zien. Dat is zeker jouw aanrader.
1: Ja, hij komt volgend jaar in september, dacht ik, naar Dortmund samen met Johannes Gürding. Ze hebben een nieuwe plaat gemaakt, samen platten. Ja.
0: Ja, oké.
1: Dus
0: Jan,
1: gaan kijken.
0: Bedankt voor de foto's, bedankt voor het verhaal. En voor jou, Peter Maffay, natuurlijk. Fijne dag nog, hè.
1: Dank u wel.

0: Een onvergetelijk optreden van Peter Maffay in Beieren. Jan Verbrugge uit Jabbeke heeft het allemaal meegemaakt. En heeft meteen al een volgende afspraak met Peter Maffay vastgelegd. In Dortmund, het is 8:58. Blijf hangen voor Gilbert Montagnier en Kansas. En voor de hoofdpunten van het nieuws nu met Vrouwtje.
1: Goedemorgen. De Brusselse brandweer blijft staken voor onbepaalde duur. Het overleg met minister-president De Liez leverde niets op. Hij beloofde om 40 brandweerlui extra aan te nemen. Maar dat is te weinig, zeggen de vakbonden. Ze willen snel meer middelen en personeel. De brandweer rukt voorlopig enkel nog uit voor dringende oproepen. In Nicosien in Henegouwen is een jongeman uit Antwerpen zwaar gewond geraakt nadat hij in het water sprong van een voormalig steengroeve. Hij raakte een voorwerp onder water. De jongeman was er samen met 4 vrienden. Een speciale reddingsploeg moest hem bevrijden omdat het gebied moeilijk bereikbaar is. Het ligt op privéterrein en zwemmen is daar verboden. De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Die mag nu kernenergie opwekken. Maar Amerikaanse media vrezen dat het land op termijn dus ook kernwapens kan maken. President Trump wil mogelijk zo meer macht hebben in het Midden-Oosten. Hij vreest al langer dat Iran werkt aan een atoombom. We krijgen eerst veel wolken met wat lichte regen. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen met maxima tot 24 graden. Morgen begint zowat hetzelfde. Daarna genieten we van vrij zonnig weer en 26 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 7 kilometer file op de buitenring rond Brussel. Daar vries een kwartier van Belleriek in de Dreef tot Tervuren 4 Armijn. Op de E19 Mechelen-Brussel plus 7 minuten van Zemst tot Machelen.
3: Nostalgie Plus
4: met Johan Henneman.

0: is een classic waar ik altijd graag het stof van afblaas. Kansas. En Dust in the Wind, straks na de zomer van 1978. Want elke dag lichten we erin uit, een zomer. En dit is de zomer van 78 vandaag.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi. Leven is mooi.
2: Franse.
3: Flirt avec toi.
2: En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
7: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
8: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
7: Echt?
8: Echt waar?
6: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
9: Thank you.

0: Ontbijttafel bij jou, die staat misschien wel in de keuken. Keukenpret met Etta James en I Just Want To Make Love To You. Het wordt zomer op 1, 2, 3 in de zomer van je leven. Hier bij Nostalgie Plus en bij Gloria Stefan straks ook. Maar eerst...
1: Zomer van 1978.
0: En dat is de zomer waarin we afscheid moesten nemen van de kerkelijk leider van Paus Paulus de VI. Die overleed op 6 augustus 78 in het pauselijk buitenverblijf Castel Gandolfo aan een zware hartaanval. Giovanni Battista Montini, zo heette eigenlijk de man. En hij werd tot paus verkozen in de zomer op 21 juni 1963 van de start van de zomer toen. Zijn opvolger werd paus Johannes Paulus I. En die overleed 33 dagen later. Was dus ook niet lang echt paus. En van de paus naar Mick Jagger, dat is een grote sprong misschien. Maar we doen het wel in de zomer van 1978, want zij brengen dan het album Some Girls uit en de eerste hitsingle is Miss You, Rolling Stones. Nummer zou gaan over de tot de verzichtende relatie tussen Mick Jagger en zijn vrouw Bianca op dat moment. En Charlie Watts die zei over het nummer dat het geïnspireerd was op de disco muziek, want de Rolling Stones die durfden op dat moment ook wel eens uit

Soms heb je maar een zetje nodig in het leven. Zeker in de zomer. Kijk eens aan, de zon is verschenen. Allemaal dankzij Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. 9 uur, dat is nieuwstijd. En dan nog meer zomer hier bij Nostalgie Plus. Frankie Valli en de Four Seasons.

0: Ja, de zon, daar kunnen we niet voor zorgen, maar voor muziek wel. Straks ook na 9 uur van onder andere John Lennon, van Will Tura en van Billy Ocean. Blijf luisteren.
1: Zeg, de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
4: De Vos Lemmis.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Zit idee.
7: Nu tijdens de solder stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
6: Zit idee, zit idee.
7: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1,199. Dus haast je naar...
6: Zit idee. Zit-idee.
7: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
6: Zit-idee.
7: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
8: Een dagje uit.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Er staat weer een leuk plaatje klaar waarmee je dag echt niet meer stuk kan. Only the Strong Survive van Billy Paul dadelijk. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 9 uur, tijd voor het nieuws. Hier is Frankie Caljon.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De Vlaamse regering belooft subsidies aan onze regionale luchthavens Deurne en Oostende tot 2039. En het laat miljoenen aan facturen vallen. Dat schrijft de Standaard. Het akkoord moest eigenlijk geheim blijven, maar het kabinet van minister De Ridder verspreidde ze per ongeluk onder alle parlementsleden. De Vlaamse regering besliste afgelopen vrijdag dat de subsidies van de luchthavens van Deurne en Oostende met bijna 27% daalt. Opvallend, de afspraak om tot 2039 subsidies te blijven betalen, gaat verder dan de legislatuur. Dus ook de volgende regering moet zich houden aan het akkoord. Elke dag krijgen meer dan 215 mensen in ons land te horen dat ze kanker hebben. Vorig jaar waren er meer dan 78.000 nieuwe kankerdiagnoses. Een stijging met bijna 1,5%, dat blijkt uit cijfers van Stichting Kankerregister. Het aantal diagnoses steeg vooral in Wallonië. Bij mannen wordt prostaatkanker het meest vastgesteld. Bij vrouwen is dat vooral borstkanker. Ook long- en dikke darmkanker komen vaak voor. In Ecosien in Henegouwen is een jongeman uit Antwerpen zwaar gewond geraakt nadat hij in het water sprong van een voormalig steengroeve. Er raakte een voorwerp onder water. Een speciale reddingsploeg moest hem bevrijden omdat het gebied moeilijk bereikbaar is. Het ligt op privéterrein en zwemmen is daar verboden. En nu ook in het zuidwesten van Frankrijk, dichtbij Bordeaux, woedt een zware bosbrand. Sinds gisteren is al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. 6 campings zijn volledig geëvacueerd. Zo'n 12.000 mensen moesten huizen en vakantiewoningen verlaten. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich razendsnel. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. We krijgen eerst veel wolken met wat lichte regen. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen. Maxima tot 24 graden. Morgen begint zowat hetzelfde. Daarna genieten we van vrij zonnig weer en 26 graden. Zaterdag start zonnig, maar stilaan wisselen bewolkt bij 27 graden. En zondag gaat het regenen.
2: Het gaat 6 minuten trager op de binnenring rond Brussel, van Strombeek tot Vilvoorde Koningsloo.
5: Zomer van je leven.
6: Johan Henneman.

Hele prettige donderdagmorgen. 9:10 is de zomer van je leven. Zomersnummer, dat wel, maar de inhoud. Het is een drama, want Joe die heeft een revolver gekocht en die is op weg naar zijn vrouw om ze te vermoorden omdat ze hem bedrogen heeft. Nog een ander dramatisch verhaal over een andere Joe heb ik ook nog. Een Joe van Wiltura. Maar dat is voor zometeen. Na deze onwaarschijnlijk grootse classic van John Lennon en de Plastic Ono Band.

0: Misschien had een rood licht geholpen. Ja, dat rode licht, dat staat klaar. Dat staat op rood, slaat op rood, blijft daar ook staan voor Billy Ocean dadelijk bij Nostalgie Plus.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

0: Jouw dag goed inzetten met een verzoekje. Met een plaatje voor jezelf. Of voor iemand anders. Of voor een speciale gelegenheid. Of een nummer dat je graag hoort onderweg. Gewoon aanvragen via onze WhatsApp 0477 900 800. Dat deed Nicole uit Oostende. Nicole, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nicole, jij bent al met vakantie geweest. Ja, er zijn heel veel mensen terug. Hè. De nationale feestdag is voorbij en dan gaat iedereen weer aan de slag blijkbaar. Of toch weer niet?
1: Ik ga op reis 1 september, maar ik ben al 11 dagen in verlof geweest. Maar ik ben dan gewoon Oostende Beach gedaan.
0: Dat ja, maar dat kan ik geloven. Dat is ook plezant natuurlijk, hè?
1: Dat was schitterend, ja.
0: Ja, het strand om de hoek, bij wijze van spreken.
1: Ja, en dat is inderdaad om de hoek waar ik woon, ja.
0: Ah, is het inderdaad om de hoek?
1: Ja.
0: Jij kan dus elke dag pootje gaan baden en met voeten in het zand springen.
1: Ik kan dat doen, maar dat pootje baden, dat is minder. Nee, dat is niet voor mij.
0: Nicole, jij werkt in Brugge?
1: Ja.
0: Bij?
1: En ik zou graag de groetjes doen aan mijn collega's. En aan de bewoners van het centrum. Dus ja. Ik weet niet hoeveel aan luisteren, maar de collega's inderdaad, want die hangen nu met z'n oor aan de radio.
0: Ja.
1: Voor het verhaaltje.
0: Ah ja, en dat is dienstencentrum Vivaldi waar jij werkt.
1: Dienstencentrum Vivaldi, waar ligt dat? Zegt u dat? Wat zegt u?
0: Vivaldi heb ik begrepen, of was dat fout?
1: Nee, Vivaldi, ja.
0: Vivaldi, ah, oké, goed. Nicole, dat voor alle collega's die daar momenteel aan het luisteren zijn aan Nostalgie Plus. Maar je hebt ook nog een dochter die je ook wel in de bloemetjes wil zetten.
1: Ja, mijn dochter Charlotte wordt morgen 25. Dus ja, mooie leeftijd, ik word leef. Dus ik wou haar nog een keer. Het is meer een vriendin dan een dochter, maar allez, ja, toch een keer een duwtje voor haar.
0: Maar je dochter die een vriendin is, kan het nog mooier zijn, Nicole?
1: Inderdaad, ja.
0: Zeg, jij hebt een mooie plaat aangevraagd. Wat mag het zijn?
1: Céline Dion.
0: Met?
1: Eender wat.
0: Oké, eender wat van Céline Dion. Ja, er is veel keuze. En Pour que tu m'aimes encore. Die gaan we nu draaien, alsjeblieft. Okay. Nicole, veel plezier daar nog in Brugge. Groeten aan je dochter.
1: Ja.
0: En amuseer je op je verjaardag. Van haar.
1: Ik ga dat zeker doen. Oké. Okay.

0: Een surfplank, dat houden we altijd in de buurt bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Allemaal dankzij de Beach Boys. Ik was even aan het turen naar de wegenkaart. Ik vind geen enkele file. Ja, die hebben toch ook een paar dagen vrijgenomen.
1: Nostalgie Plus
2: met Johan Henneman.

0: poezen die spontaan gaan spinnen en miauwen. Het kan allemaal, hè, bij deze Year of the Cat van Al Stewart. De zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Ja, het zal moeilijk zijn om slaap te vatten op dit moment van de dag. Tenzij je natuurlijk nog altijd in dromenland bent. Dat kan ook, dat is voor Fleetwood Mac straks na ZZ Top.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Ze zorgen ervoor dat het werktempo ook in de zomer behoorlijk blijft en dat je baas niet te klagen heeft, denk ik. ZZ Top, stevige tretten met Give Me All Your Lovin'. De zomer van 1978, die brengen we helemaal tot leven vandaag. Dadelijk na Fleetwood Mac ook weer met Dreams.

0: Casey en de Sunshine Band, die zijn op zoek naar een matje, ja, om te knielen. Ja, ze gaan op hun knieën zitten. Maar het zal de zachte ondergrond niet zijn, het zal een hele harde zijn. Maar dat is allemaal voor straks.
1: Nu. Zomer van 1978.
0: Eind juni 1978, op 28 juni, is er een groot feest in Monaco. Want prinses Caroline, de oudste dochter liever van prins Renier en prinses Grace, die trouwt dan. Burgerlijk huwelijk is op 28 juni, kerkelijk huwelijk een dag later. Maar ja, dat huwelijk, dat had nogal wat belangstelling. Vooral omdat de gelukkige het bruidegom niemand minder was dan de zakenman Philippe Junot. Een eeuwige playboy, een echte vlierenfluiter. En de koninklijke familie was niet opgezet met hem. En dachten, ja, dat wordt niks. Zijn losbandige levensstijl is niks voor ons Caroline, want die is maar 21 en hij is al 38. En ze hadden gelijk. 2 jaar later was het voorbij. Dan gingen ze uit elkaar. En Philippe Junot is trouwens eerder dit jaar, in januari, overleden op 85-jarige leeftijd. Van Monaco naar Groot-Brittannië, naar doo-wop. En dan zitten we niet in de jaren 50, maar we zitten wel in de zomer van 1978. Doo-wop muziek was erg populair in de 50s en begin jaren 60. En dat hoor je ook aan het nummer. En ze hebben wel een paar stevige covers opgenomen, zoals The Girl Can't Help It van Little Richard. En Come Back My Love van The Rents. En ook van die Ad-Libs coverden ze een nummer. The Boy from New York City. Ik heb het over de Britse band The Dark.

is een beetje afweten vandaag. Maar dan halen we de zon op een andere. Bij de reggae. En niet op Jamaica. Wel in Groot-Brittannië. Niet alleen UB40. Heeft zijn wortels in Groot-Brittannië. Reggae van Black Slate ook met deze Amico. I love you. En dat is een liefdesverklaring. En ze gaan smeken, hè. Niet zo uitgelaten. Niet zo wild als gewoonlijk. Ingetogen. Casey en de Sunshine Band en het heerlijke Please Don't Go bij ons toch.

0: Mensen zijn alles uitbundiger als de zon schijnt. En al zeker in de zomer. En Mark Knopfler is daar duidelijk geen uitzondering op.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
0: Opstaan in 1, 2, 3 en meteen erin vliegen. Freddie James die doet het. Get up and boogie. Your golden years. Komt eraan na het nieuws. En dat nieuws dat wordt gelezen door Frankie Carion. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er is sociaal overleg aan de gang in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 cipiers en personeelsleden gewond. Het gebeurde tijdens het uitdelen van het eten aan de gedetineerden en tijdens het fouilleren van een gevangene. Tijdens een wandeling vielen enkele gevangenen elkaar nog aan met zelfgemaakte steekwapens. De vakbonden eisen betere werkomstandigheden, want de situatie in Haren is onveilig. En de Verenigde Staten willen opnieuw een rol spelen in de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse en Russische buitenlandministers Rubio en Lavrov hebben elkaar gesproken tijdens een top in de Filipijnen. Het ging onder meer over de relatie tussen de VS en Rusland en een mogelijk einde van de oorlog in Oekraïne. Lavrov bevestigde dat Rusland tot een oplossing wil komen. En prinses Eleonore gaat vanaf september in Nederland studeren. Eleonore is 18 en de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde. Ze start een Engelstalige bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit van Utrecht. Ze kan er haar eigen vakken samenstellen uit de verschillende sociale en geesteswetenschappen. Net als haar broer Emmanuel en haar zus kroonprinses Elisabeth trekt Eleonore voor haar studies naar het buitenland. Het is bewolkt met wat lichte regen. Deze namiddag wordt het droger en zien we enkele opklaringen met maxima tot 24 graden. Morgen opnieuw een grijze ochtend, maar daarna kan je genieten van veel zon en 26 graden. Zaterdag zonnig, tegen de avond meer wolken en kans op een bui tot 27 graden. En zondag wordt het al snel zwaar bewolkt met regen en buien. En frissere temperaturen tussen 16 en 23 graden.
0: Er staat 6 minuten file op de Antwerpse ring richting Gent van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En je verliest 5 minuten op de A12 Boom Antwerpen van Aartselaar tot Krijdalaan. Context is stevig.
4: De zomer van je leven.
5: Johan Henneman.

Met de rechterhand in de chickenbak. En de andere, daarmee hebben ze een microfoon vast. The Searchers and Sweets. Fall My Sweet is 9 over 10. De zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus. En dakwerker, dat zal niks voor mij zijn. Nee, dat komen brokken van. Ja. Peter.

0: Deze zomer hebben wij iemand op de luchthaven gezet. Op Brussels Airport voor leuke gesprekjes over vakantie, over reizen, over vliegen. En dat is Ellen Petrie. Straks gaan we met haar weer. Maar we gaan eerst nog naar Motown Town. Dat is Detroit met Diana Ross and Supremes. Na Cher, Gypsies, Tramps en Thieves komt er zo aan.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op Honda.be.
2: Honda, the power of dreams.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: bij Nostalgie Plus. Nog meer zomer in de zomer van je leven. En er is al zoveel zon. Maar dat gaat over de zomer top 500. Waarvoor je kan stemmen via Nostalgie.plus. En ik heb dadelijk een hele leuke tip voor jou. Die je bij je favoriete drie zou kunnen zetten.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Ja, niet alleen kom je op de luchthaven tijdig aan. Je moet soms in de rij staan voor je eigenlijk de lucht in kan. En Petri is altijd op zoek naar mensen. En mensen die bijvoorbeeld vertrekkers klaarstaan. Maar mensen ook die aan het wachten zijn op hun vlucht.
2: Natuurlijk wacht niet iedereen in de luchthaven. We zijn ondertussen buiten gekomen. Ik zie hier ook een heel binnen die direct rechtveert. Eens kijken wat hier aan de hand is. Dag mevrouw. We zijn zeker op tijd, want jullie hadden hier nog rustig de tijd om op een bankje te zitten.
3: Inderdaad, maar nu gaan we inchecken.
2: Ja, en naar waar gaan jullie?
3: Wij vliegen op Amsterdam en gaan dan door naar Las Vegas.
2: Ja. Ik ga even meelopen hè, met jullie, dan kunnen we gaan inchecken. Het begint in Las Vegas.
3: En in Las Vegas, dan gaan we door naar de nationale parken. En dan rijden we door naar San Francisco en gaan we zo langs de kust terug naar LA.
2: Dat moet fantastisch zijn.
3: Ja, nog nooit gedaan.
2: Ik heb dat nog nooit gedaan, nee. Dus ik wil eigenlijk wel stiekem mee met jullie. Dus een roadtrip, dat is met een auto die gehuurd wordt.
3: Ja.
2: Ga je zelf rijden?
3: We gaan zelf rijden, inderdaad. We hebben een 4x4 gehuurd.
2: Okay.
3: En we gaan zowel mijn man als ik gaan rijden. Ja. De afstanden zijn te groot om alles alleen te moeten doen. Hè.
2: Ja, en ben je daar een beetje gestrest voor? In een ander land uiteindelijk rijden?
3: Nee, zolang dat we niet links moeten rijden, valt dat mee.
2: Okay. En de 4x4, dus dat wil zeggen dat je toch wel avontuur gaat opzoeken? Of iets gewoon voor het comfort?
3: Voor het comfort. Voor het comfort en om alle bagages kwijt te kunnen ook natuurlijk. Hè. We zijn met 4, dus grote koffer nodig, maar vooral comfort.
2: En heb je de reis helemaal zelf uitgestippeld of mijn bureau eigenlijk?
3: Nee, alles zelf gedaan.
2: Heb je ook de vrijheid ingecalculeerd van hier is het eigenlijk wel leuk, hier willen we langer blijven, kan dat? Of is het echt berekend?
3: Ja, op zich zouden we langer kunnen blijven. Hey, dat is een kwestie van je hotels zodanig flexibel te boeken. Maar we zitten eigenlijk op een tight schedule, toch wel.
2: Okay.
3: Het is allemaal mooi ingepland.
2: Voilà, ik ga jullie laten gaan, hey, want je moet gaan inchecken. Ik zie dat de tijd toch dringt.
3: Dankjewel.
2: Maak er iets leuks van, hè.
3: Ja, merci. Doei.
2: Nostalgie Plus.

0: past perfect in de zomertop 500 die je hier hoort. Volgende week genieten van de zon, van de zonnestralen en van de juiste vibes hier bij Nostalgie Plus. Stemmen kan nog altijd bij nostalgie.plus, onze website. 5 minuten file rijden op de buitenring rond Brussel van Sint-Stevens Woerden tot Zaventem. Op de Antwerpse ring richting Gent ook 5 minuten trager van Antwerpen Noord tot Merksem. En 5 minuten erbij op de A12-boom Antwerpen van Aartselaar tot Kleidalaan, Kontigse Steenweg.
1: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
2: Nostalgie Plus
3: met Johan Henneman.
0: Met een plaatje dat je vroeger vaak hoorde op de kermis van La Bionda.

0: vakantie moet je vieren, zeker in de zomer, dan is het nog altijd dat iets extra. Hè? Die zomerkinderen die weten wel waarom. En Manfred Mann die viert het op een andere manier met Doo-Wah Didi Didi.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
7: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
8: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
7: Echt?
8: Echt waar?
6: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
9: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
10: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

Zingend in de straten, je hoort ze zo komen. Doe wat Diddy Diddy, Manfred Mann, de zomer van 1978. Die is niet ver uit de buurt vandaag. Want daar gaan we elk jaar, of elk uur liever, naartoe. Ook zo dadelijk weer, na de Jacksons.

0: kwam in de zomer uit. En dat is...
1: De zomer van 1978.
0: Inderdaad, je hebt hem meteen herkend van bij de eerste noot. Dit is de titelsong uit de soundtrack van Grease. Met in de hoofdrollen Olivia Newton-John en John Travolta. John Travolta die was al een ster geworden in Saturday Night Fever. En hij werd nog een grotere ster. Definitief de sterrenstatus gekregen met zijn rol in Grease aan de zijde van Olivia Newton-John. Die ook heel erg goede zaken deed en meteen ook wereldberoemd werd. En een mooie carrière kon uitbouwen daarna. Het liefdesverhaal van Sandy en Danny. Daarover gaat het in Grease. Een van de meest succesvolle musicals aller tijden. Kostte maar 5,2 miljoen euro om die te maken. Maar bracht er meer dan 350 miljoen euro op. En Olivia Newton-John van haar moesten we afscheid nemen. Begin augustus 2022, dat is intussen ook al enkele jaren geleden. Ze werd net geen 74. En dan wil ik het nu even hebben over een grote hit uit de zomer van 1978 van Barry en Eileen. Barry Corbett, want zo heet hij voluit. Het waren twee Britten. Ze leerden elkaar kennen in 1963 en een jaar later waren ze getrouwd. Ze traden vaak op als duo. Probeerden de plaatjes uit te brengen, maar het lukte maar niet. En toen kwamen ze in 1974 in België terecht. En toen gebeurde het wel. Toen werden ze ontdekt. En toen kwam die allereerste hit If You Go, die vertaling van Tito van Alain Barrière. Maar er waren ook nog andere successen, zoals deze Summer Wine.

Blijven luisteren naar Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Dat is een strak plan. Zometeen met Sebastian. Maak er een heerlijke donderdag van. Geniet van de vaders dadelijk. Maar eerst romantiek. Romantiek van Dolly Parton. Die maakte dit zalige nummer in het begin van de 80's. You are. Something.

0: Bol. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: Yes!
6: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
8: ZIT-idee.
9: Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
8: ZIT-idee.
9: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
8: ZIT-idee.
9: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZIT-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
8: ZIT-idee.
9: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
10: Goedemorgen, als je op zoek bent naar de zon, zit je hier goed met Bob Marley straks en ook Marvin Gaye en Supertramp.
11: Your golden years, nostalgie plus.
10: Het is 11:00, nieuws met Fraukje Kajon.
12: Goedemorgen. De Brusselse minister-president Boris Delyes roept met spoed een nieuwe ministerraad samen door de staking van de Brusselse brandweer. Slechts een derde van het brandweerpersoneel is aan het werk. Het overleg tussen de Brusselse regering en de brandweerbonden leverde gisteren niets op. De vakbonden vinden dat ze te weinig middelen krijgen voor extra personeel en materiaal. De Brusselse regering zal de situatie nu online bespreken. Ook benzinetanken wordt morgen nog wat duurder. Als je nog moet tanken, rij je dus best even langs het tankstation. Voor een liter benzine 5,90 betaal je bijna €2. Het gaat om zo'n €1,96. Dat is de hoogste prijs sinds eind mei. Benzine 98 stijgt naar €2,91. En ook vandaag werd diesel al duurder. Daar betaal je nu zo'n €2,23 voor. Er komen extra sancties tegen Rusland. De Europese lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt na wekenlang onderhandelen. Het is al het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Zo wordt het prijsplafond voor olie-export een jaar lang bevroren. Dat is net op tijd beslist, want vandaag loopt die regeling daarover af. Zonder het akkoord dreigde dat olieprijsplafond fors te stijgen door de oorlog in Iran. En zou Rusland dus meer inkomsten krijgen. Ook komen er extra sancties tegen Russische schaduwvloten en defensieindustrie. Het is bewolkt met wat lichte regen. Deze namiddag wordt het droger en zien we enkele opklaringen met maxima tot 24 graden. Morgen opnieuw een grijze ochtend, maar daarna kan je genieten van veel zon en 26 graden. Zaterdag zonnig, tegen de avond meer wolken en kans op een bui tot 27 graden. En zondag wordt het al snel zwaar bewolkt met regen en buien en frissere temperaturen tussen 16 en 23 graden.
13: Zomer van je leven.
14: Sebastian de Krop.

Marvin Gaye en Tammy Terrell bij Nostalgie Plus. Ain't no mountain high enough. Een goeiemorgen, het is zowaar een regendag vandaag. Onderweg naar hier was het al bezig. En ja, eerlijk, ik werd er nog blij van ook. Mijn auto ziet er terug een beetje properder uit. En ook voor de tuin, het gras en de planten zal het goed zijn. Regen waar we al zo lang naar verlangd hebben. Het is misschien niet veel, maar het is zeker welkom. En ja, ook goed om te weten, vanaf maandag wordt het opnieuw zomerweer. Ondertussen kan je een regendansje doen met mij. Ik heb de komende 4 uur heel wat muziek bij die daar prima voor geschikt is. Heel dansbaar. Zometeen al een Could You Be Loved bijvoorbeeld van Bob Marley. Eerst is het aan Art Garfunkel en ja, dat is dat nummer met die konijntjes. Weet je nog wel uit Watership Down? Ik kan me voorstellen dat de konijntjes en alle andere dieren misschien ook wel blij zijn met wat verfrissende regendruppels. Art Garfunkel, grote hit in de 70s met dit nummer. Bright Eyes.

0: Loved van Bob Marley. Het was een van de allereerste reggae-nummers die wereldwijd een hit werd en vaak gespeeld werd ook op de radio. Zometeen romantische jeugdherinneringen zoals we er allemaal wel hebben in Brown Eyed Girl van Van Morrison. En ik heb ook Roxy Music met Angel Eyes.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Joehoe!
5: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Een dessertje.
7: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
9: Oh, pavlova.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Mannekes,
11: Bompie.
10: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
11: Tot en met maandag.
10: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
11: Met ons Gamma Plus kaart.
10: 25% op alle verf.
11: 25% op alle verf.
10: Allegas.
11: Dat is simpel.
10: Dat zeg ik toch.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma. Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Van Morrison, hij stond een paar weken geleden nog op Gen Jazz en dat was dik in orde. Hij heeft de reputatie van wel eens nukkig te kunnen zijn en er soms gewoon geen zin in te hebben, maar dat was op Gen Jazz echt wel het geval. Brown Eyed Girl van Van Morrison. Heb jij nog vakantieplannen en gaan die naar Italië? Wel, dan ga je daar nog meer zin in krijgen. Over een paar minuten met Zucchero, Ben Nostalgie Plus, Il Volo en dit zijn al de Pointer Sisters. He's so shy.

Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen. Your golden years. Nostalgie.

0: Al die zwoele nachten van de voorbije weken, het doet wat met een mens en duidelijk ook met James Brown. Get up, I feel like being a sex machine. Lionel Richie die ligt duidelijk ook niet gewoon rustig in zijn bed s'nachts. Hij heeft andere plannen, Dancing on the Ceiling, The Righteous Brothers straks ook. En in de zomer van je leven heb ik het over de Ronde van Frankrijk van 1978.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: De zomer van je leven.

0: Op dit hebben we toch allemaal ooit gedanst. Lionel Richie met Dancing on the Ceiling.
1: De zomer van je leven.
0: En vandaag halen we herinneringen op aan de zomer van 1978. Wat weet jij daar nog van? Heb je een goed verhaal? Een persoonlijke herinnering? Wel, dan mag je dat altijd sturen via nostalgie.plus of WhatsApp op 0477 900 800. En misschien keek jij in de zomer van 1978 wel met grote ogen naar de prestatie van een jonkie in de Tour de France. Zijn naam? Bernard Hinault. Hij was amper 23 en nam voor het eerst deel aan de ronde. Kwam als een jonge debutant, maar hij eindigde als de absolute baas van de koers. Want Hinault won in zijn debuutjaar de Ronde van Frankrijk. En dat heel overtuigend. Met bijna 4 minuten voorsprong op de tweede, de Nederlander Joop Zoetemelk. En met sterke prestaties in de bergen en in de tijdritten. Zo won hij 3 etappes, waaronder een beslissende individuele tijdrit. Toerzegen van 1978 was het begin van Bernard Hinault's status als kampioen. Zo won hij later nog 4 keer de Ronde van Frankrijk en werd hij daarmee een van de allergrootste in de geschiedenis van de Tour. En hoe deden de Belgen het in de Ronde van Frankrijk van 1978? Wel, Freddy Maartens won 1 rit en mocht met de groene trui naar huis als winnaar van het puntenklassement. En Lucien Van Impen werd 9e in het algemeen klassement nadat hij in de jaren daarvoor 1 keer de Tour won en 2 keer als 3e eindigde. Muziek nu uit de zomer van 1978 en die komt van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Een mooie ballad met een opvallende pianoriff. Dit hier, Still the Same.

Natalie Cole in de zomer van je leven met This Will Be. Wat doe jij als je een bad neemt, rustig ontspannen, misschien wel een boek lezen of in slaap vallen? Dat overkomt mij wel eens. Wel, Freddie Mercury die schreef muziek in bad. De classic die eraan komt ontstond daar. Crazy Little Thing Called Love van Queen. Eerst is staan Julien Clerc, Hélène.

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: Ik voorspel dat zometeen de zon gaat schijnen. Toch alvast in de muziek dankzij Jimmy Cliff. Eerst is aan Albert Hammond. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 12 uur. Vrouwke Kaljon heeft nieuws.
6: Goedemiddag. De Brusselse minister-president Boris Delyes roept met spoed een nieuwe ministerraad samen door de staking van de brandweer in de stad. Slechts 20% van het brandweerpersoneel is aan het werk. Het overleg tussen de Brusselse regering en de brandweerbonden leverde gisteren niets op. De vakbonden vinden dat ze te weinig middelen krijgen voor extra personeel en materiaal. De Brusselse regering zal de situatie over een uurtje online bespreken. Ook benzinetanken wordt morgen nog wat duurder. Als je nog moet tanken, rij je dus best even langs het tankstation. Voor een liter benzine 95 betaal je bijna €2. Het gaat om precies zo'n €1,96. Dat is de hoogste prijs sinds eind mei. Benzine 98 stijgt naar €2,10. En ook vandaag werd de diesel al duurder. Daar betaal je nu zo'n €2,23 voor. En in het zuiden van Italië hebben brandstichters katten ingezet om de bosbranden aan te steken, dat zegt de civiele bescherming. Ze bonden lappen met brandstof aan de staart van de dieren, waarna de katten in het hoge, droge gras liepen en het vuur verspreidden. De dieren kwamen daarbij om het leven. Ook kaarsen en glazen flessen met brandbare vloeistof werden gebruikt om de natuurbranden aan te wakkeren. Dierenrechtenorganisaties dienden intussen een klacht in. Het is bewolkt met wat lichte regen. Deze namiddag wordt het droger en zien we enkele opklaringen met maxima tot 24 graden. Morgen opnieuw een grijze ochtend, maar daarna kan je genieten van veel zon en 26 graden. Zaterdag zonnig, tegen de avond meer wolken en kans op een bui tot 27 graden. En zondag wordt het al snel zwaar bewolkt met regen en buien. En frissere temperaturen tussen 16 en 23 graden.
7: Zomer van je leven.
8: Sebastian de Krop.

Ai, ai, ai, dat is wat jij vanochtend misschien ook wel dacht toen je onderweg was. Het plots begon te druppelen en je besefte dat je geen jas bij had. Sunshine in the Music van Jimmy Cliff. Maar als ik je gerust kan stellen, het wordt beter vanmiddag met hier en daar toch een beetje zon. Geen zon, maar wel sneeuw bij Boudewijn de Groot straks. Eerst is dan Smokey, Lay Back in the Arms of Someone.

0: Meester Prikkebeen, een van die vele successen van Boudewijn de Groot. Hier met Ellie Niemann. Straks Nils Lofgren, een muzikant uit de begeleidingsband van Bruce Springsteen, de E Street Band. Maar hij had ook zelf solo succes, vooral dan met Shine Silently. Verder ook Jermaine Jackson en Pia Zadora. En mijn collega Michel Follet komt ook even langslopen.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: ZitID. Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
5: ZitID, ZitID.
4: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1,199. Dus haast je naar
5: ZitID, ZitID.
4: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
5: ZitID.
4: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
6: Een dagje uit.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De zomer van je leven.

0: Jermaine Jackson en Pia Zadora in de 80s. En daar hoort een synthesizer bij. When the rain begins to fall. De hele zomer stelt collega Michel Follet over de middag een van zijn favoriete zomersongs voor. En we ontdekken samen welke dat vandaag is.
1: Follet en vacances.
2: Prettige middag. Vandaag een heel prettige oorwurm van 1979 uit Brazilië. Van een zanger die het in latere jaren bracht tot minister van cultuur in zijn land. Gilberto Gil.

liedje dat destijds vaak op radio te horen was. Sarara Miolo. Ik leerde het kennen via Caravaan. Toen de naam van de uitzending van de Ronde van Frankrijk op BRT1... met de geweldige Mick Klingspoor. Gilberto Gil, in Brazilië een grote naam. Hij kreeg ook waardering van andere muzikanten zoals Jimmy Cliff. Zo zorgde die Gilberto Gil ervoor dat reggae-muziek populair werd in Brazilië. Naast muziek en componeren viel ook zijn politiek engagement op. In 2003 werd hij minister van cultuur van zijn land. En in 2008 trad hij dan weer af als minister om zich opnieuw op muziek te concentreren. Drie jaar eerder, dus in 2005, ontving Gil de Polar Music Prize in Stockholm en was de eerste Latijns-Amerikaanse winnaar van deze prijs. In september van datzelfde jaar 2005 werd hij benoemd in het Legioen van Eer van Frankrijk. Blijft opvallend trouwens hoeveel liedjes over Sarah gaan. Van Rocco Granata tot Fleetwood Mac, van Isabel A tot Starship en dus ook Gilberto Gil.

Bij Brazilië denk ik aan voetbal natuurlijk, aan carnaval, mooie stranden, maar muziek zeker ook. De zomerfavoriet van vandaag van collega Michel Follet komt uit Brazilië, het leuke Sara Miolo van Gilberto Gil. En er is Melanie en de Edwin Hawkins Singers.

0: Vanaf maandag de zomertop 500 bij Nostalgie Plus. Ik ben al benieuwd hoe vaak deze Julio Iglesias in de lijst gaat staan. Ik hoop heel vaak, met Kereme bijvoorbeeld. Stem ook op jouw favorieten en dat doe je via de website nostalgie.plus. Straks speel ik een goede discoplaat van Amanda Lear en ook een hele leuke van Foreigner. Song met die typische piano-melodie in Cold as Ice.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Your golden years. Nostalgie.

De melodie is heel vrolijk in tegenstelling tot de tekst Cold as Ice van Foreigner. Vandaag in de zomer van je leven kijken we terug naar de zomer van 1978. En dat is een zomer met een medische wereldprimeur. Een ontdekking waar veel mama's en papa's nu nog steeds heel blij om zijn. Ik vertel je straks over welke medische primeur het gaat. Eerst ook al uit 78, Amanda Lear. En dit is Paul Young.

0: ontplofte blonde kapsel. Spanje, weet je nog, Calmi.
1: De zomer van je leven.
0: Eerst kijken we terug naar de zomer van 1978. Dat doen we de hele dag door met iedere uur muziek. En natuurlijk ook verhalen en herinneringen aan die zomer. En zo neem ik je nu mee naar toch wel heel bijzonder nieuwsfeit. Want in de zomer van 1978 werd Louise Brown geboren. De eerste proefbuisbaby. Het was een medische primeur die de wereld veranderde. De eerste baby die te leven kwam na een IVF-behandeling, in vitro fertilisatie. De ouders van Louise Brown hadden voordien al jaren geprobeerd om een kindje te krijgen. Zonder succes, want de mama had vruchtbaarheidsproblemen. En die IVF-behandeling bleek de oplossing voor hen. Het was op dat ogenblik iets toch wel heel controversieel. Je had veel mensen die er ook tegen waren. Zeker in de religieuze kringen werd wel eens negatief gesproken over IVF en dergelijke behandelingen. Maar toch gebeurde het en op die manier werd Louise Brown de allereerste proefbuisbaby. Ze werd geboren op 25 juli 1978 in het Verenigd Koninkrijk. En intussen zijn er miljoenen kinderen gevolgd natuurlijk die wereldwijd met zo'n behandeling ter wereld gekomen zijn. 1978, die zomer gaan we nu muzikaal ook herbeleven met muziek van ABBA en dat is het nummer Eagle, een iets wat minder gekend nummer. Ook niet echt de glitterpop waar we ABBA normaal van kennen. Maar iets met meer melancholie ook. Een verborgen parel, zeg maar, in hun muziekcatalogus. Eagle dus, van ABBA.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinzen. En ook open op zondagnamiddag.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
6: Ik neem je mee naar een populaire vakantiebestemming bij ons België. Dat is Egypte met Claude François, Alexandrie, Alexandra. Your golden years, nostalgie plus. Het is 1 uur en Bart van Langenhoven is er met nieuws.
7: Goedemiddag. Google krijgt van de Europese Commissie 2 boetes voor een totaalbedrag van bijna 900 miljoen euro. Omdat het de Europese wet overtreedt over digitale markten. Het gaat om de eerste sancties onder die nieuwe regelgeving. Volgens de Europese Commissie misbruikt Google zijn machtspositie door eigen diensten in zijn zoekmachine voorrang te geven en door appontwikkelaars te verhinderen om mensen naar goedkopere alternatieven te leiden buiten de Google Play Store. In Brussel vergadert minister-president Dilies met zijn regering over de staking van de brandweer in onze hoofdstad. Amper 2 op de 10 brandweermannen werkt na het mislukken van het overleg tussen de Brusselse regering en de brandweervakbonden. Die vinden dat ze te weinig middelen krijgen voor extra personeel en materiaal in Brussel. En in de Ronde van Frankrijk duiken de renners vanmiddag de Alpen in voor de 18e rit van Voiron naar Orcières-Merlette met aankomst bergop. Het is een rit van 185 kilometer en onderweg beklimmen de renners 2 cols van eerste categorie. Remco Evenepoel staat voorlopig 2e in het klassement op iets meer dan 4 minuten van gele truidrager Tadej Pogacar. De aankomst vanmiddag in de Tour wordt verwacht rond 5:10. En deze namiddag klaart het verder op en genieten we van zo'n 23 graden. Vanavond is het helemaal opgeklaard. Morgen begint vrij bewolkt, daarna opklaring opnieuw. Aan zee schijnt de zon, maximaal tot 26 graden. Zaterdag start zonnig, daarna meer bewolking, behalve aan zee, bij 24 tot 28 graden. Zondag gaat het eerst regenen, na de middag buien en opklaringen en tot 23 graden zondag.
8: Van je leven.
9: Sebastian de Krop.

The Hollies and He Ain't Heavy, He's My Brother. Dit is de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Wij zorgen voor een zonovergoten dag, zelfs als het weer op dat vlak niet echt mee wil vandaag. Two Man Sound zocht daar dit uur bijvoorbeeld voor met Copacabana. Dat ze wegdromen naar zon, zee en strand. De Miami Sound Machine straks ook met Dr. Beat. Maar eerst muziek van de Eagles, namelijk de favoriet van Glenn Frey. En je zou denken, dat zal dan wel een grootste classic zijn, Hotel California. Wel, nee, dit is het nummer dat hij het liefste hoort. One of These Nights van de Eagles.

0: Queen of Latin Pop, Gloria Estefan met de Miami Sound Machine en Dr. Beat. Broers die samen op een podium staan, dat kennen we zeker. En denk maar aan bijvoorbeeld de Bee Gees of de Jacksons. Koppels zeker ook. Ike en Tina Turner is een mooi voorbeeld. Broers en zus, dat gebeurt ook wel eens. Bijvoorbeeld de Carpenters met Richard en Karen Carpenter. Maar vader en dochter, ja, dat zie je toch, om eerlijk te zijn, niet zo heel vaak. Nu, er zijn er wel. Ik heb er eentje klaarstaan. Vader Frank en dochter Nancy. En dan kom je natuurlijk uit bij de familie Sinatra. Straks Something Stupid. Eerst Bill Withers met Lovely Day.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
6: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
7: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
5: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
6: Oh, maar dat is correct.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

Het werd origineel gezongen door een volkszanger uit L.A. Frank Sinatra hoorde dat en hij wou absoluut zijn eigen versie maken van dit met dochter Nancy. Something Stupid. Zometeen Yellow. En er is Billy Joel al Just The Way You Are.

0: Ik heb net even het weerbericht voor volgende week gezien en de kans bestaat dat er een nieuwe hittegolf aankomt. Vanaf woensdag wordt het opnieuw 30 graden. We zaten de voorbije minuten ook al in de zon en dat op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro met Two Man Sound. Straks muziek van U2, ik heb With or Without You voor je. En we gaan ook Dirty Dancing in het gezelschap van John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
4: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlova.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
9: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
10: Pearl, Pearl, Pearl.
11: Mannekes,
12: Bompie.
11: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
10: Tot en met maandag.
11: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
10: Met ons Gamma Plus kaart.
11: 25% op alle verf.
10: 25% op alle verf.
11: Allee, yes.
10: Dat is simpel.
11: Dat zeg ik toch.
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma.
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
15: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
18: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
17: Echt?
18: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
17: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
18: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
17: Maar ja, dan moet jij toch...
18: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
17: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
19: Bij Alternate, natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
2: De zomer van je leven.

John Travolta en Olivia Newton-John samen. Dit was You're the One That I Want. Zou The Edge van U2 ook dit weekend een bezoek brengen aan Tomorrowland? Morgen start daar het tweede weekend. En vorig weekend gaf hij zowaar een verrassingsoptreden tijdens de set van een van de DJ's daar. Beetje gek vond ik dat zelf persoonlijk. The Edge met U2, With or Without You, na Viola Wills. And Gonna Get Along Without You Now.

0: Uit dat iconische album The Joshua Tree van U2, With or Without You.
1: De zomer van je leven.
0: En nu ik toch over albums bezig ben in de zomer van 1978, zijn er ook heel wat goeie uitgebracht. De hele dag kijken we terug op die bewuste zomer 1978. Het was een mooi jaar en dat herbeleef je hier vandaag bij Nostalgie Plus. Ieder uur kijken we terug even naar wat er gebeurde die zomer. En vandaag doe ik dat met de muziek van die zomer. Je zou verwachten dat artiesten in de zomer alleen maar tijd hebben om van het ene festival naar het andere te gaan. En wie weet nog een weekje vakantie met hun geliefde. Wel, in 78 was dat blijkbaar toch anders, want er zijn heel veel goede albums uitgekomen die zomer. Bijvoorbeeld Night Flight to Venus van Boney M, waaruit de singles Rivers of Babylon en Rasputin grote classics werden. Don't Look Back van Bastem, een album dat eerst Arrival trouwens zou heten, kwam ook uit in de zomer van 78. Arrival was de eerste naam, maar ja, ABBA bracht 2 jaar daarvoor al een succesvol album uit met die naam. En dus besloten Bastem om vlug de plannen nog op te bergen en voor Don't Look Back te kiezen, waarvan je de gelijknamige single zeker ook kent. En nog in de zomer van 1978 kwam het album C'est Chic van de band Chic uit met de wereldhit Le Freak. Allemaal dus uit die bewuste zomer, net als het volgende nummer stond bij ons in de hitlijsten toen. Used to Be My Girl van The OJ's.

0: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.

0: tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Een dagje.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ik heb er eentje voor de liefhebbers van een goede saxofoonsolo. En dat is Street Life van de Crusaders. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is 2 uur nieuws met Bart van Langenhoven.
3: Goedenamiddag. Onze overheid moet dringend een wetgeving uitwerken rond artificiële intelligentie, zegt de telecomsector. Want al maar meer Belgen gebruiken AI, zowel thuis als op het werk. Ook 35% van de ondernemingen ontdekte vorig jaar het nut van artificiële intelligentie. Daarmee scoort ons land opvallend hoger dan het Europese gemiddelde. Werkgevers en vakbonden benadrukken het potentieel van AI om de productiviteit te verhogen, bedrijfsprocessen te optimaliseren en de kwaliteit van het werk te verbeteren door risicovolle taken te automatiseren. Daarom dus een duidelijke wetgeving rond AI. In Italië is een Belgische paraglider van 67 gered toen hij tijdens een vlucht vast kwam te zitten aan een elektriciteitskabel. Dat gebeurde gisteravond bij Borso del Grappa in de provincie Treviso. Italiaanse hulpdiensten spraken van een moeilijke reddingsoperatie, omdat de netbeheerder eerst ook de stroom moest afsluiten. Pas daarna konden brandweermannen de Belg van 67 evacueren. De man raakte nauwelijks als bij wonder niet gewond. Het Amerikaanse Ford gaat samen met het Chinese Geely, het moederbedrijf van Volvo, nieuwe auto's bouwen in Valencia in Spanje vanaf 2028. Het gaat om de Ford Bronco en 2 elektrische SUV-modellen van Geely. Ford benutte de fabriek in Valencia niet echt optimaal, omdat het enkel de Ford Kuga bouwde. Door samen te werken met Geely kan Ford de Spaanse fabriek optimaal laten renderen en kosten besparen. En Volvo engageerde zich vorige week ook nog om zijn fabriek in Gent verder uit te bouwen. Het sloot een akkoord met de federale en Vlaamse regering over steun- en financieringsmaatregelen tot zo'n 120 miljoen euro. Deze namiddag en vanavond klaart het verder op en genieten we van zo'n 23 graden. Morgen begint vrij bewolkt, daarna opklaringen, aan zee schijnt de zon, maximaal tot 26 graden. Zaterdag start zonnig, daarna meer bewolking, behalve dan aan zee, bij 24 tot 28 graden. Zondag gaat het eerst regenen, na de middag buien en opklaringen en tot 23 graden zondag.
4: Van je leven.
5: Sebastian de Krop.

De Gypsy Kings, ze komen uit Arles, een heel mooi stadje in de Provence in Frankrijk. Ik ben er vorig jaar nog geweest en dat was de moeite. Ze hebben daar heel wat Romeinse overblijfselen, zoals onder andere een amfitheater, thermen, maar ook een hele mooie kathedraal, mocht je in de buurt zijn van Arles. Zeker bezoeken de Gypsy Kings met Bailami. En dit is Brian Ferry. Let's stick together.

0: On the Border. Dit was Al Stewart. Een groepje toeristen in Liverpool heeft dinsdag de verrassing van hun leven meegemaakt. Ze deden een bustour door Liverpool langs plaatsen die belangrijk waren voor de Beatles. En Paul McCartney was ook onderweg, zag de bus aan het rode stoplicht. Hij deed zijn raampje omlaag en zwaaide even naar de fans. Hij was op dat ogenblik trouwens aan het videobellen met zijn collega Beatle Ringo Starr. Dus die liet hij op zijn telefoon dan ook nog maar eens zien. Hoe groot is de kans, ongelooflijk toch eigenlijk, ja, dat je zoiets kan meemaken. Paul McCartney, hij staat klaar. Coming Up komt er voor jou aan. Ik heb ook muziek van Blondie met Debbie Harry, Atomic.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mannekes,
5: Bompie,
4: luister, het is simpel. Tot en met maandag.
5: Tot en met maandag.
4: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
4: 25% op alle verf.
5: 25% op alle verf.
4: Allegas.
5: Dat is simpel.
4: Dat zeg ik toch.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
7: ZID.
8: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
7: ZID.
8: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
7: ZID.
8: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
7: ZID.
8: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
9: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
10: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
11: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
10: Echt?
11: Echt waar?
9: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Macri.
12: De zon.

met Coming Up. Heb jij al gestemd voor onze zomertop 500? Wacht daar niet te lang mee, want ja, het is bijna zover. Maandag beginnen we eraan, dus kies ook even mee. Want ja, hoe meer mensen dat doen, hoe juister en hoe leuker de lijst wordt. Ga naar nostalgie.plus en stem jouw drie favorieten in de zomertop 500. En misschien ga je wel voor een reggae top 3. Met dit bijvoorbeeld, Wild World van Maxi Priest.

0: is een van die vele mooie nummers die ze ons nalaat. Bonnie Tyler en It's a Heartache. Ik heb straks het verhaal van een wel heel lange ballonvlucht in de zomer van 1978. Ze hebben er wel een record mee gehaald die niemand hen nog afneemt. Verder muziek met Dana, Fairy Tale, en je krijgt het ook een stukje warmer zonder de verwarming hoger te zetten. Het is allemaal te danken aan Marvin Gaye en zijn Sexual Healing.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: De zomer van

0: Daarna bij Nostalgie Plus met Fairy Tale. Straks is dan Johnny Nash, Rock Me Baby, Billy Ocean sowieso ook nog voor 3 uur.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag zoomen we in op de zomer van 1978 met ieder uur herinneringen aan die zomer, nieuwsfeiten, maar we hebben het natuurlijk ook over muziek, over film, over sport. En dit keer wil ik het hebben over een stukje luchtvaartgeschiedenis, zeg maar. Want de zomer van 1978 is de zomer waarin 3 Amerikanen erin slaagden om als eerste met een warme luchtballon de Atlantische Oceaan over te steken. Ze deden dat met de Double Eagle 2, een 25 meter hoge ballon, waarmee ze op 11 augustus 1978 vertrokken van in Amerika richting Frankrijk, waar ze 137 uur later, of ruim 5 dagen later, aankwamen in Normandië na een vlucht van in totaal 5001 kilometer. De tocht was een technisch huzarenstuk, maar ook op menselijk vlak niet te onderschatten. Mede door de koude weersomstandigheden en natuurlijk het beperkte comfort in de gondel. De stunt zou later nog wel eens overgedaan worden, maar dan in veel betere omstandigheden. En muziek uit de zomer van 1978, dit uur met Robert Palmer. De classic waarmee hij bij ons in Vlaanderen zijn doorbraak scoorde. Een nummer over tegenstellingen en balans zoeken. Best of both worlds.

Me Baby. Dit was Johnny Nash. Het is bijna 3 uur. Dan weet je dat Leen er aankomt. Ze heeft ook een mooi gevuld bakje met goede muziek. Simon & Garfunkel bijvoorbeeld. Aretha Franklin. En ze begint met de Steve Miller Band. Geniet van je donderdagnamiddag met Leen. Ik speel Cliff Richard nog, Living Doll en Billy Ocean. Dit is Love Really Hurts Without You.

0: Bolle. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
2: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Mannekes,
8: Bompie,
7: luister, het is simpel. Tot en met maandag,
8: tot en met maandag,
7: krijgen we met ons Gamma Plus kaart,
8: met ons Gamma Plus kaart,
7: 25% op alle verf.
8: 25% op alle verf.
7: Allee, yes.
8: Dat is simpel.
7: Dat zeg ik toch.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Zeer goedemiddag, super tof dat je deze donderdag namiddag samen met ons wilt doorbrengen hier bij Nostalgie Plus.
12: Your golden years. Nostalgie.
11: Het is 2:01. Het is tijd voor het nieuws, krijgen we van Bart van Langenhoven.
13: Goedemiddag. Het Gelijke Kansencentrum Unia kreeg al meer dan 200 klachten over een uitspraak van de Nederlandse zangeres Sophie Straat tijdens de Gentse feesten. Daar riep ze maandag tijdens haar optreden dat alle witte mannen achteraan moesten gaan staan, wat veel mensen verontwaardigde. Maar Unia oordeelt dat er geen bewijzen zijn dat die witte mannen daadwerkelijk werden uitgesloten van het concert van die Sophie Straat of niet meer mochten deelnemen. Unia omschrijft de uitspraak ook als een artistieke uiting. Daarom onderneemt het Gelijke Kansencentrum geen verdere stappen meer tegen de Nederlandse zangeres. Google krijgt van de Europese Commissie 2 boetes voor een totaalbedrag van bijna €900 miljoen, omdat het de Europese wet overtreedt over digitale markten. Het gaat om de eerste sancties onder de nieuwe regelgeving. Volgens de Europese Commissie misbruikt Google zijn machtspositie door eigen diensten in zijn zoekmachine voorrang te geven en door appontwikkelaars te verhinderen om mensen naar goedkopere alternatieven te leiden buiten die Google Play Store. En dan nog voetbal. Club Brugge bevestigt dat een Griekse topspits Christos Tsolis naar het Engelse Arsenal vertrekt. De club uit de Premier League betaalt €40 miljoen voor Tsolis, die een langdurig contract ondertekende. Hij moet in Londen rode duivel Leandro Trossard opvolgen, die van Arsenal naar het Turkse Beşiktaş verhuisde. Deze namiddag en ook vanavond klaart het verder op en genieten we van zo'n 23 graden. Morgen begint vrij bewolkt, daarna opklaringen, aan zee schijnt zelfs de zon, maximaal tot 26 graden. Zaterdag start dan zonnig, daarna meer bewolking, behalve aan zee, bij 24 tot 28 graden. Zondag gaat het eerst regenen, na de middag buien en opklaringen bij 23 graden.
14: Van je leven.
15: Leen de Marais.

0: Zo een van die songs, als je spontaan moet zeggen of moet antwoorden, wat is een van de tofste popsongs dat je misschien niet hierop zou komen, maar als je het dan hoort, of ik toch, dan denk je, ja, dat is toch wel echt een van de allertofste popsongs ooit gemaakt. Steve Miller Band en The Joker.
1: De zomer van je leven.
0: En zeer goedemiddag iedereen. Ik werd vanochtend wakker. Ik werd wakker van een geluid dat ik niet meteen kon thuisbrengen. Maar het kwam toch vagelijk bekend voor. Na een paar minuten dacht ik, terwijl ik dan nog lag in mijn bed, dacht ik, zou het waar kunnen zijn? Zou het dat kunnen zijn waarvan ik denk dat het dat is? Ik ben opgestaan om uit het venster te kijken of ik het nog goed herkende. En jawel hoor. Het was wat ik dacht. Het regende. Mieze regen, maar ook mieze regen is regen. Ik heb direct al mijn planten buiten gezet en ik zag het. Die waren zo gelukkig en eerlijk gezegd, ik ook. Goed dat het is allemaal spoeld. Wij gaan onze oren ook spoelen deze namiddag. Met de tofste classics uit de 60s, 70s en 80s. Welkom bij Nostalgie Plus samen met Aretha Franklin.

En ondertussen krijg ik een berichtje van luisteraar Paul, die het geluksgevoel van zijn hof herkent, vooral zijn gras, zegt hij. Hij ziet het groeien van plezier met de regen. De Four Tops zingen precies het gevoel dat ik wil overbrengen. Loop vooral niet weg, blijf bij ons met zometeen muziek van Boston. Een power classic, zoals dat dan heet. Maar eerst, Don't Walk Away. MUZIEK

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
8: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
7: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
8: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
7: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
8: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via Robert den Expert.

Een nummer waar zeer hard aan gewerkt is gedurende 5 jaar naar het schijn Boston. More than a feeling. Het gevoel van op reis te vertrekken. Is toch altijd een lichtjes opwindend gevoel. Hè? Zeker als dat met het vliegtuig is, blijft het altijd een klein beetje spannend. En dan is er Ellen Petrie om je te vragen dat gevoel is te omschrijven, met ons te delen. Als je op het juiste moment in de luchthaven van Zaventem staat, zometeen eens horen wie er vandaag bij haar

0: Ribbedewi met Petrie, met Ellen Petrie dus in de vertrekhal van onze nationale luchthaven in Zaventem met de microfoon in aanslag. Ze staat op het buitenterras daar met een vrouw en die is niet alleen.
1: Dat klopt. En honden, dieren zijn hier ook.
2: Hij is een beetje zenuwachtig, dus kan zijn dat hij blaft.
1: En hij is?
2: Knakkie.
1: Knakkie? Een tekkeltje?
2: Ja, langharige tekkeltje.
1: Maar ik word hier helemaal... Ja, moeten we dat hier deftig zeggen? Ik krijg kusjes op mijn benen, ik zal het zo zeggen. Zeg eens, is dat de eerste keer dat jij op reis gaat met hem?
2: Nee. Hij vliegt al jaren mee met ons eigenlijk naar Griekenland. Naar ons huisje ginder. Dus hij is het eigenlijk wel al gewoon, maar toch blijft het een stress voor hem.
1: Zeg, en naar Griekenland? Ja. Waar ergens?
2: In Athene.
1: En daar hebben jullie een huis?
2: En daar hebben wij een huisje, aan de zee.
1: Met je partner?
2: Nee, met mijn ouders en mijn broer.
1: Okay. En die zijn hier ook?
2: Ik vind het toffer om alleen met hem te vliegen dan met ganse familie erbij.
1: Ja, dat geeft misschien ook wat meer stress.
2: Ja, inderdaad. Zeker met de ouders.
1: Zeker met de ouders. En je gaat met de ouders op reis. Oei.
2: Nee. Ik zie ze doodgraag. Maar om te reizen is dat wel altijd een beetje stresserend. Ja, dat klopt, ja. En omdat een hond gestrest is, ja, dat
1: geeft stress voor de hele familie.
2: Voor de mama, dat geeft dan stress op de papa en dan geeft dat stress op mij, op mijn broer en ja, voilà.
1: De hele familie.
2: Ja.
1: En hebben zij ook honden die meegaan?
2: Nee. Dat is hun hond eigenlijk.
1: Oh, alleen.
2: Ja.
1: Waarom doen ze dat dan zelf niet? Te emotioneel?
2: Ik heb liever dat hij met mij gaat. Dat is veel minder stress. Maar bijvoorbeeld mijn broer vorig jaar is met hem meegegaan. En we wisselen zo een beetje af.
1: En als Knakkie daar is, is dat dan ook voor hem zijn tweede thuis?
2: Ah, ja. Want hij heeft daar een tuin. Hij loopt daar achter de katten, achter de vossen in de tuin. Ja. Hij vindt het heel leuk.
1: En jij gaat daar al van klein kindje?
2: Ja. Mijn grootouders woonden daar en sinds 2020 hebben wij daar een huisje gekocht. Dus gaan we elk jaar daar naartoe. Maar ik ga wel moeten.
1: Oké, maar geen probleem. Je moet je vlucht halen, ja. Ik zie het.
2: Salutjes en fijne vakantie allemaal.
1: Voilà, jullie ook fijne vakantie, hè. Hé, Knakkie. Ik snap het wel, zo dat Knakkie meegaat. Zonnelieve hond. Nostalgie Plus.

Maat en McNeil, how do you do? Het gaat zeer goed. Een cover is meestal niet leuker dan het origineel, maar er zijn uitzonderingen. Deze hier bijvoorbeeld, voor mij toch, hè? Maar ja, muziek zeer subjectief. Hier is Soft Cell.

Nostalgie Plus.

van die melancholische nummers waar de 70s goed in waren. Jim Croce's Time in a Bottle. Maar ook dit hier zijn de 70s. Veel instrumentaal en af en toe een klein woordje. De Hassel.

0: Als je dit hier hoort, dan denk je toch, die 70's waren toch veel zorgelozer dan nu. Hè? Of dat zo is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het klinkt zo. Van McCoy en The Hustle. Zo dadelijk Redbone dat alweer een protestlied levert.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

protestlied van Redbone tegen een bloedige slag die plaatsvond in een reservaat waar Native Americans woonden in Dakota. Redbone zong over Wounded Knee. In 1890 speelde het zich af, dat is lang geleden, maar niet vergeten, in 73 herdachten ze dus met die song. Van de volgende song zijn veel covers gemaakt. Van deze hier, inderdaad, het originele is uit de 70s van Harold Melvin en de Blue Notes. Thelma Houston maakte een jaar later een versie. En de meeste tempo-versie komt uit 86 en is natuurlijk van de Communards.

0: Met de gewaardeerde steun ook van Sarah Jane Morris, de Communion Arts en Don't Leave Me This Way.
1: De zomer van je leven.
0: Het jaar dat centraal staat vandaag is het jaar 1978. En dat bracht in het Verenigd Koninkrijk de eerste reageerbuisbaby. Louise Brown heet het eerste kindje dat via in vitro fertilisatie ter wereld komt. Ook haar zus Natalie kwam een paar jaren later via in vitro ter wereld. En we maken in 1978 voor het eerst kennis met Garfield. De luie oranje kater die zijn dagen het liefste vult met slapen en tv kijken. En die ontzettend veel van eten houdt, vooral van lasagne. Belangrijkste karaktertrek van de poes, zeer sarcastisch, tot zelfs cynisch. En in 1978 trekken we onze wetsuit aan. Duiken we het water in met een plank en een zeil met de

0: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
1: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
4: Muziek van Boney M, van de Dinky Toys, maar ook van Gilbert O'Sullivan. Dat mag je verwachten na het nieuws.
5: Your golden years. Nostalgie plus.
4: Het is precies 4 uur. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg, meldt het parket. Speurders vonden er een vrouw van 69 dood terug in een villa die al een hele tijd te koop staat voor 2 miljoen euro. Hoe de vrouw stierf, dat onderzoekt het parket van Limburg nog altijd via een autopsie. Maar het spreekt wel van een verdacht overlijden. Daarom dat gerechtelijke speurders haar man meenamen om hem te ondervragen. Maar intussen is hij al terug vrij. Het blijft ook onduidelijk of de villa eigendom is van de overleden vrouw van 69. Het Gelijke Kansencentrum Unia kreeg al meer dan 200 klachten over een uitspraak van de Nederlandse zangeres Sophie Straat tijdens de Gentse feesten. Ze riep maandag tijdens haar optreden dat alle witte mannen achteraan moesten gaan staan, wat veel mensen verontwaardigde. Maar Unia oordeelt nu dat er geen bewijzen zijn dat die witte mannen daadwerkelijk werden uitgesloten van het concert van die Sophie Straat of niet meer mochten deelnemen. Unia omschrijft de uitspraak ook als een artistieke uiting en daarom onderneemt het Gelijke Kansencentrum geen verdere stappen tegen de Nederlandse zangeres. In Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, evacueerden hulpdiensten preventief nog eens 9000 mensen omdat bosbranden hun campings, huizen en omgeving bedreigen. Ook gisteren moest de brandweer 12.000 inwoners evacueren in de buurt van Bordeaux. Het vuur blijft zich intussen razendsnel verspreiden en vernielde al bijna 2500 hectare natuur en bos. Voorlopig raakte niemand gewond. En ook vanavond klaart het verder op en genieten we van zo'n 23 graden. Morgen start dan vrij bewolkt, daarna opklaringen. Aan zee schijnt wel de zon, maximaal tot 26 graden. Zaterdag start zonnig, daarna meer bewolking. Behalve aan zee, daar schijnt de zon nog altijd, bij 24 tot 28 graden. Zondag gaat het dan eerst regenen, na de middag buien en opklaringen bij 23 graden.
7: Zomer van je leven.
8: Leen de Marie.
9: She's crazy like

fluit graag. Ik vind dat tof. En ik doe dat veel onbewust. Als ik bijvoorbeeld door de supermarkt loop, tot er iemand dan tegen mij zegt, oh, zo vrolijk. En dan lach ik eens en fluit vrolijk verder. Samen met Gilbert O'Sullivan nu, die natuurlijk veel beter kan dan ik.

0: tenen gaan staan om die sweetest te halen, Jackie Wilson. Hoe een regenachtige dag muzikaal aanvoelt, dat horen we straks van The Fortunes.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allee, gast.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakje voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
9: Echt?
10: Echt waar?
8: Makri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op makri.be. Nu solden bij Makri.
11: Zit-idee.
8: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
11: Zit-idee.
8: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
11: Zit-idee.
8: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
11: Zit-idee.
8: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.

0: dit ergste moment dat dit liedje hier loopt. Here comes that rainy day feeling again. Breekt de zon er weer door op Antwerpen linkeroever. The Fortunes waren dit.
1: De zomer van je leven.
0: Ik kreeg een berichtje van Mark via WhatsApp. Mark vertrekt morgen met het gezin naar Spanje. Op het gemak door Frankrijk, zegt hij, met als einddoel de zonsverduisteringen in het noorden van Spanje die we willen meemaken daar op 12 augustus. En Mark, ik las daar net toevallig op een nieuwssite dat Nieuw-Zeeland zich opmaakt voor een totale zonsverduistering op 22 juli. 2028, jawel, over 2 jaar, maken ze zich nu al klaar. De hotels in het zuiden van het eiland, waar het het beste zal te zien zijn, die zijn nu al zo goed als volgeboekt. En ik herhaal, het is pas over 2 jaar. Want het is voor het eerst in meer dan 850 jaar dat het daar in Nieuw-Zeeland zal gebeuren, dat de zon, de totale zonsverduistering zal te zien zijn. Dus 850 jaar, dat moet dus ergens in de 12e eeuw geweest zijn, de donkere middeleeuwen. De mensen moeten doodsbang toen geweest zijn en het wellicht als een soort straf van een of andere god hebben aanzien. Dat waren nogal eens tijden, hè. Mark, stuur ons een fotootje door van Noord-Spanje als je er bent. Dan zijn we er toch een klein beetje bij geweest.

0: Sterke mens Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: De Zomer Top 500.
0: Surfsongs zullen het ongetwijfeld goed doen in de zomertop 500 van volgende week, waar we maandag aan beginnen. Elke dag tussen 11 en 6 zal je hier bij Nostalgie Plus de beste zomerhits uit de 60s, 70s, 80s en wellicht ook af en toe een 90s horen. Maar jij mag kiezen via onze site nostalgie.plus natuurlijk. En ik vermoed dat deze Jan en Dien, deze Surf City, ook niet zou misstaan vanuit California.

girls for every boy. En veel mannen klagen dat ze één vrouw al niet aankunnen. Wat zouden ze er met twee doen? Veel grote woorden van Jan en Dean in Surf City. Hier is Roberta Flack.

0: Roberta Flack met het wondermooie Killing Me Softly. Jawel, als we dat horen, dan weet je dat we het over de tour gaan hebben. Michael van Damme van het Nieuwsblad is erbij komen staan. Hij is nog eens in de studio. Altijd tof. Michael, goedemiddag.
1: Ja, ik ben ook al blij als ik dat geluidje hoor.
0: Ja, dat blijft tof, hè, dat geluidje.
1: Ja, zeker. Hoort bij de koers.
0: Dus nog 3 dagen na vandaag.
1: Klopt,
0: dat is, we zitten in de finale van de tour. Maar het zijn waarvan nog 2 stevige bergritten.
1: 2 keer met Alpe d'Huez.
0: Ja, maar van een andere kant geloof ik. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Vrijdag is het de echte aankomst op Alpe d'Huez, maar dan is het een iets makkelijker etappe. Zaterdag is het een zeer zware etappe. Maar dan komen we niet echt aan op Alpe d'Huez. Het is nog een beetje doorrijden via een andere kant ook. Dus ja.
0: Ja. Met een stand waarvan iedereen denkt, ja, oké, dat staat zo goed als vast dat Pogacar dat hij de Tour gaat winnen. Maar dan zitten we met Remco die op 4.32 staat. Dus die tweede gaat worden. Maar dan gebeurt er daar van alles in die ploeg van Pogacar.
1: Ja, we hebben het in onze vorige interventie gezegd. Hè, van, het is zo intussen ook de meest gehoorde opmerking van, ja, we wensen Pogacar niet slechts toe, maar ja, er zou maar eens iets met hem moeten gebeuren. En inderdaad, er zijn nu zieken echt in de ploeg. Meerdere zieken in de ploeg van Pogacar.
0: In wat is daar aan de hand?
1: Wel, het is begonnen met Adam Yates dat we gezien hebben. Die echt een paar slechte dagen heeft. Buikgriep echt. Helemaal doorzitten. Ze hebben hem gisteren echt over de streep moeten sleuren. En vandaag vertelt Tim Wellens, die ook al vroeg moet lossen. Ik voel het een beetje aan mijn keel. Ik ben niet echt 100%. McNulty heeft heel vroeg moeten lossen. Die is wel ook gevallen. Ligt het daaraan of niet? En ja, Wellens heeft toch, spreekt altijd vrij uit. En iets meer dan de ploeg waarschijnlijk wil horen. Heeft echt gezegd van ja, we zitten apart in de bus. Zieke renners eten apart in de hotels. Nu, Pogacar is er ook naar gevraagd. Allemaal vrolijk en wel. Hij heeft zelfs gezegd van, ja, ik maak mij geen zorgen dat ik ziek ga worden van mijn ploegmakkers. Als ik ziek zal worden, zal het misschien van jullie journalisten zijn of van de supporters.
0: Maar niet. Dat is ook, hij zal het ook niet toe... Ja, van ja, als hem zich echt ziek voelt, maar zijn zorgen zal hem misschien toch wel niet uiten. Hè? Want dat is psychologisch...
1: Voilà, inderdaad.
0: Je moet zelfs
1: als hij morgen bij wijze van spreken ziek opstaat, dan gaat hij toch met een geforceerde glimlach aan de start staan. Want ja, je wil het natuurlijk niet. Dus ja, dat
0: maar
1: scenario...
0: Maar het zou toch maar een keer
1: het zou
0: moeten.
1: Toch maar eens... Ja, want het is geleden van Lucien van Impe dat we nog een toerwinnaar gehad hebben. In principe is die kloof onoverbrugbaar. Maar ja, wielrennen is een sport waarin dat altijd kan gebeuren.
0: Met andere woorden, het blijft op een bepaalde manier toch nog spannend.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Zo, of dat iedereen
1: van binnen,
0: goed over de streep gaat komen daar in Parijs. Ja, ja.
1: Voilà, inderdaad.
0: Maar en anders met Remco alles in orde?
1: Met Remco alles in orde en met ons Belgen ook fantastisch in orde. Want we hebben nu al 6 ritzegers. Jasper Philips heeft ook gewonnen. Als er nog eentje zou bijkomen, 7, dan zou dat een record zijn deze eeuw. Dus ja, we zijn ongelooflijk goed bezig. Maar ja, wie weet, de ultieme.
0: Ja.
1: Dromen mag, hè?
0: Ja, dromen mag zeker. Maar ik vind het al fantastisch dat Remco het zo goed doet.
1: Absoluut.
0: En dat hij... je hoort het zo overal. Hij groeit in die Tour, maar groeit hij ook in een grote ronde, kan je dat zeggen? Want de Vuelta is de Tour niet, hè? De Tour is toch zo nog iets
1: zeker wel.
0: Meer. En kan je zeggen dat hij sterker is dan de jaren voordien? Dat hij daaruit geleerd heeft uit alles?
1: Ik denk dat wel. Let op, we moeten altijd met 2 woorden spreken. Nee. Want wat geldt voor Pogacar, er komen nog 2 zware ritten aan. Het kan altijd tegenvallen. Ja. Maar de indruk op vandaag is inderdaad dat hij dat beter aanpakt dan ooit. Hij is natuurlijk naar een nieuwe ploeg gegaan en hij had daar een trainer. En dan toch weer gewisseld van trainer. En die trainer die hij nu heeft, dat is de oude coach van Jonas Vingegaard. Die komt van Visma Liesebike. Dus die weet wel wat je moet doen om een Tour te winnen. Ja. En die heeft dat programma van Remco helemaal veranderd, waar ook wat kritiek op was. 2 maanden heeft hij niet gekoerst. Alles op die Tour. En dat blijkt toch zijn vruchten af te werpen. Staat ook ongelooflijk scherp. Hè?
0: Mijn
1: vriendin zegt soms van, is hij ziek? Is hij ziek?
0: Nee. Maar dat is ongelooflijk. Hoe mager dat die mannetjes zijn. Hè?
1: Dus ik krijg er medelijden mee. Ik denk van, ga eens naar de McDonald's
0: Wat ik mij daarnet ook zat af te vragen? Worden die dat zo nooit beu om elke dag op die fiets te zitten en gewoon te fietsen en te trappen en zo van, zit ik nu weer al op die fiets?
1: Ja, ik vraag me af. Ik hoor wel van rondrenners, we hebben onlangs nog eens een interview gehad met Tom Dumoulin, en dat hij zegt, die laatste week, die derde week, dat is ongelooflijk hoe je voelt. Je voelt je eigenlijk leeg, moe. Maar ja, iedereen is moe natuurlijk. Ja. Maar je voelt je niet in staat om te fietsen, zelfs een vlakke rit. Je bent zo leeg. Maar ja, goed, maar, iedereen
0: ja,
1: is
0: maar
1: slecht.
0: Ik heb het niet alleen over vermoeidheid, maar ook over... Moet ik hier nu weer al gewoon fietsen en op die fiets zitten en dan wiel ronddraaien en...
1: Ja, het is een job als een ander. Misschien vragen mensen zich af, Leen, ja, vind jij het niet erg om in die studio te zitten? Elke dag, het is mooi. Nu is het niet mooi weer, maar als het mooi weer is. Ja. Het is natuurlijk wel een passie. En ik denk wel dat ze heel vaak beseffen hoe bevoorrecht ze ook wel zijn. Maar je hoort het wel meer en meer wel, hoor. En dan heeft het niet zozeer te maken met dat fietsen, maar al wat erbij komt, letten op die voeding, die dopingcontroles, dat renners, ja, de mentale gezondheid in de koers is echt ook een thema geworden. Er zijn echt jonge renners ook die soms afhaken, die zeggen van, ik vind het niet meer leuk. Zelfs Jonas Vingegaard heeft gezegd, afgelopen winter was er een bepaald moment dat ik dacht van, ik ga ermee stoppen.
0: Ja, Pogacar toch vorig jaar ook.
1: Ja, even, ook op het einde van de tour was hij ook een beetje
0: Ik heb Tom Boonen ergens in een interview horen zeggen dat hij nu gelukkiger is eigenlijk dan toen hij... Ja, op de fiets.
1: Het vergt natuurlijk veel. Maar ik heb vooral de indruk, Leen, dat het meer alles is wat erbij komt kijken.
0: Ja, ja.
1: Want je bent eigenlijk, zeggen ze, 24 uur coureur. Hè? Je moet ook vroeg gaan slapen.
0: Ja,
1: en dat denk ik weegt
0: toch meer. Je moet er veel voor laten in je leven.
1: Ja. Nog meer dan op die fiets te kruipen. Ja.
0: Kom je morgen ook langs, Michael?
1: Ik denk dat nog eens via
0: de telefoon
1: WhatsApp. Tegenwoordig lukt het al via WhatsApp.
0: Ik sta versteld van mezelf. Dat heeft een paar dagen geduurd voordat die WhatsApp lukte.
1: Het klinkt zo helder alsof dat lijkt dat het bij mij in de kamer dan staat.
0: Alright, morgen via WhatsApp. Dankjewel, Michael. Tot morgen.

0: Maak je klaar voor een ode aan ons land door een stel Nederlanders. Het goede doel, komen eraan.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
7: De zomer van je leven.

0: You love it or you hate it, dit nummer. Er zijn mensen die dit een draak van een nummer vinden. Ik niet hoor, MacArthur Park en Donna Summer.
1: De zomer van je leven.
0: 1978 wordt een historisch jaar in het Vaticaan. Het jaar kent drie pausen. Op 6 augustus 78 sterft paus Paulus VI. Na conclaaf van maar 2 dagen wordt paus Johannes Paulus de eerste verkozen. Maar die sterft al na 33 dagen... Iedereen opnieuw in conclaaf, waarna er al na 3 dagen opnieuw witte rook verschijnt. Voor Johannes Paulus II. En die blijft paus gedurende 26 jaar, 5 maanden en 17 dagen. 1978 is ook het jaar van een grote milieuramp op zee. Olietanker Amoco Cadiz loopt vast voor de kust van Bretagne, nadat een storm het schip stuurloos maakt. 220.000 liter ruwe olie stromen in zee en veroorzaken een ware catastrofe voor fauna en flora in het Engelse kanaal en zelfs daarbuiten. En in 1978 brak de band Exile, na jarenlang alleen covers te hebben gespeeld, plaatselijk dan nog, door met Kiss You All.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
6: Een zeer goedemiddag. Het is ruim 1 minuut over 5 uur. Zometeen na het nieuws krijgen we muziek van Suzy Quattro, onder meer en Lulu. Maar eerst is er natuurlijk het nieuws. En dat krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De Brusselse regering investeert opnieuw in de brandweerdiensten en medische hulp na spoedoverleg van minister-president Dilies en zijn ministers. Zo komen er dit jaar nog 40 nieuwe personeelsleden en nog eens 20 mensen extra bij volgend jaar. Brussel investeert ook €2 miljoen in de ambulance en andere medische diensten en €8 miljoen om de dienstverlening te verbeteren. Minister-president Dilies wil ook opnieuw rond de tafel gaan zitten met de brand weer vakbonden in Brussel. Maar dan moeten ze wel stoppen met staken. Iets wat de bonden voorlopig niet willen doen. Een bedrijf uit Oostkamp in West-Vlaanderen en eentje in Luik gaan belangrijke en complexe onderdelen maken voor de motoren van de F-35 gevechtsvliegtuigen. Defensieminister Franke en Waals minister-president Dolimont ondertekenden het contract op het luchtvaartsalon in Farnborough in Groot-Brittannië is dat. Defensie spreekt van een belangrijke mijlpaal. Het kocht die nieuwe F-35's om de verouderde F-16 vliegtuigen te vervangen. En een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg, meldt het parket. Speurders vonden een vrouw van 69 dood terug in een villa die al een tijdje te koop stond voor €2 miljoen. Hoe de vrouw stierf, dat onderzoekt de parket van Limburg nog via een autopsie. Maar het spreekt wel van een verdacht overlijden. Daarom dat gerechtelijke speurders aan man meenamen om hem te ondervragen, maar intussen is hij terug vrij. Blijft ook onduidelijk of de villa eigendom is van de overleden vrouw van 69. Vanavond opklaringen, vannacht opnieuw meer wolken, minima van 6 graden in de Ardennen tot 15 graden aan zee. Morgen start bewolkt, daarna opklaringen en aan zee schijnt de zon, 20 tot 26 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna meer bewolking en tot 28 graden. Zondag eerst regen, daarna opklaringen en buien bij 23 graden. En maandag veel bewolking en kans op een bui en opnieuw 23 graden.
6: Er is één probleem op de weg op de E313 Lummerans. Daar verlies je bijna een half uur van Herentals West tot Massenhoven. Daar is een ongeval gebeurd.
8: De zomer van je leven.
9: Leen de Marais.

Suzy Quattro met haar hit uit 1979, She's in Love With You. Na 62 jaar is ze nog altijd bezig, Suzy Quattro, met optreden, met nieuwe muziek die ze samen met haar zoon maakt, die muziekproducer is. Ze heeft een album gemaakt, een nieuw album, en dat heet Freedom, waarover ze zegt, als ik op mijn 75ste geen vrijheid heb, dan heb ik niets. Ik hoef niemand meer iets te bewijzen. En dat bewijzen doet ze dus met, naar het schijnt, een bluesy rocky album. Good for you, Suzy. In 1969 won Lulu het Eurovisie Songfestival voor de UK. Ze moest die eerste plaats wel delen met Nederland, Frankrijk en Spanje. Doet niets af aan haar prestatie natuurlijk. Boom, bang, bang.

De shout van Lulu, die klonk helemaal anders. Wel de shout van de trams. Nog zo eentje voor een zomerse top van volgende week. Alleen al omdat het in Spaans is, dat heeft altijd iets zomers. Pontia cantar José Feliciano.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes,
2: Bompie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

My music pulls me through, dat is het helemaal. Hè. En dan struinen we nu door de straten van een klein Frans dorpje waar jongens en meisjes wat rondhangen. En Françoise daar die ook, maar

Giving up, giving in the 3 degrees. En in de Tour de France is de rit gereden van vandaag en is gewonnen door Richard Carapaz. Dat is een Ecuadoriaan die blijkbaar op 10-jarige leeftijd daar in de bergen van Ecuador heeft leren fietsen. En goed heeft leren fietsen, ook bergop, door naar school te fietsen als 10-jarige, bergop en bergaf. Voilà, zo zie je maar. Met de fiets rijden naar school, dat is zo slecht nog niet. Er is één probleem op de E313 Lummerans. Daar verlies je een half uur van Herentals Industrie tot Massenhoven. Daar is een ongeval gebeurd. Als je elders in de file staat, is niet echt in de file. Als je aanschuift, is dat eigenlijk niet meer dan een minuut of 7. Your golden years. Massenhoven.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Badkamers in elke stijl voor elk budget. Nu met mega solde. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
4: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
9: Een dessertje.
7: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
9: Oh, pavlova.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Vrolijke, oorlijke jongens van Mango Jerry. En ik zou zeggen, het staat in de sterren geschreven dat deze in de summertime, dat die hoog zal eindigen in onze zomertop 500. Die maandag begint, maar ja, die sterren die moeten nog helemaal bepaald worden door jou natuurlijk. Jij moet nog stemmen, je moet niks, dat zijn nog maar eens, je moet niks in het leven. Wij zouden graag hebben dat jij stemt op die zomertop 500, die dus maandag om 11 uur van start gaat. En stemmen, dat doe je natuurlijk via onze leuke site nostalgie.plus. Wie moet er voor jou op nummer 1 staan en welke wil je er absoluut in hebben? Doe het alsjeblieft en dan beginnen wij er volgende week aan met ontzettend veel plezier. Donderdag 23 juli zit er bijna op en morgen dan ruiken we het al het weekend en nu al een beetje met Mel en Kim.

0: Nog één dag en je kan beginnen met Showing Out at the Weekend.
1: De zomer van je leven.
0: In 1978 is Argentinië het gastland voor het WK voetbal en speelt het de finale tegen Nederland. Het won met 3-1 na verlengingen, maar er was toen zeer veel te doen rond eventuele omkoping door het militaire regime. Tja, tja, tja. Toen al. In eigen land viel de regering Tindemans het strand op het Egmondakkoord dat onze staatsstructuur moest hervormen. In oktober spreekt Leo Tindemans zijn legendarische woorden uit in de Kamer. Voor mij is de grondwet geen votje papier. Ik ga van deze tribune weg en ik ga naar de koning om het ontslag van de regering aan te bieden. En Eddy Merckx kondigt in 1978 aan dat hij stopt met wielrennen. De grootste wielrenner aller tijden, de kannibaal, gaat met wielerpensioen. En Billy Joel brengt een van de allermooiste liefdesliedjes uit.

Joel die mooie liedjes schrijft zoals een ander pannenkoeken bakt. Namelijk met het grootste gemak. Elvis mag nog Jailhouse Rock zingen voor het nieuws van 6 uur. En de avond bij Nostalgie Plus wordt ingezet door de gitaren van Status Quo en een vierde van de ABBA's. Smart.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspies.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen, ik haal de sweet chili.
2: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
3: Oh.
2: Ja!
3: Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
1: de Vos Lemmes.
5: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03 226 93 93.

Een goeie avond. De Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft de eerste Alpenrit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het ging om de 18e rit met aankomst op de Auxerre Merlet, een col van eerste categorie. De Zwitser Mauro Schmidt eindigde tweede, de Amerikaan Matteo Jurgensen derde, allebei op 45 seconden van de Ecuadoriaanse winnaar Carapaz. Bij de favorieten bleef het muisstil. Pogacar en Evenepoel eindigden in de peloton op ruim 4,5 minuut. In het klassement verandert er bovenaan niets. Pogacar blijft in het geel en Remco Evenepoel blijft nog altijd tweede. In Duitsland is een bankmedewerker gedood bij een gijzeling in de stad Regensburg in de deelstaat Beieren. De dader zou gewapend zijn met een mes, maar het blijft onduidelijk of hij nog meer slachtoffers maakte in die bank. Maar de Duitse politie denkt dat er nog andere mensen in die bank aanwezig zijn. Agenten van de speciale eenheden konden de dader nog niet lokaliseren. Boven de bank zijn er appartementen. Het motief van de gijzelnemer is voorlopig onbekend. En de Brusselse regering die investeert opnieuw in de brandweerdiensten en medische hulp na spoedoverleg van minister-president Dilies en zijn ministers. Zo komen er dit jaar nog 40 nieuwe personeelsleden bij en nog eens 20 mensen extra volgend jaar. Brussel investeert ook 2 miljoen euro in de ambulance en andere medische diensten en 8 miljoen om de dienstverlening te verbeteren in Brussel. Minister-president Dilies wil ook opnieuw rond de tafel gaan zitten met de brandweervakbonden van onze hoofdstad. Maar dan moeten ze wel stoppen met staken. Iets wat de bonden voorlopig niet willen doen. Vanavond opklaringen, vannacht opnieuw meer wolken met minima van 6 graden in de Ardennen en 15 graden aan zee. Morgen start bewolkt, daarna opklaringen en aan zee schijnt die zon. 20 tot 26 graden morgen. Zaterdag dan begint zonnig, daarna meer bewolking en tot 28 graden. Zondag eerst regen, daarna opklaringen en buien bij 23 graden. En eens kijken naar maandag, dan veel bewolking en kans op een bui en opnieuw 23 graden.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
0: Bij Alternate, natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s.

0: please fly to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Mannekes.
4: Bompie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allegas.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
8: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
9: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
10: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Zit
2: idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zit idee, zit idee. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar ZitIdee. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitIdee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZitIdee. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.

Een goeie avond. De Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft de eerste Alpenrit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het ging om de 18e rit met aankomst op de Orsière Merlet, een col van eerste categorie. De Zwitser Mauro Schmidt eindigde tweede, de Amerikaan Matteo Jurgensen derde, allebei op 45 seconden van de Ecuadoriaanse winnaar Carapaz. Bij de favorieten bleef het muisstil. Pogacar en Evenepoel eindigden in de peloton op ruim 4,5 minuut. In het klassement verandert er bovenaan niets. Pogacar blijft in het geel en Remco Evenepoel blijft nog altijd tweede. In Duitsland is een bankmedewerker gedood bij een gijzeling in de stad Regensburg in de deelstaat Beieren. De dader zou gewapend zijn met een mes, maar het blijft onduidelijk of hij nog meer slachtoffers maakte in die bank. Maar de Duitse politie denkt dat er nog andere mensen in die bank aanwezig zijn. Agenten van de speciale eenheden konden de dader nog niet lokaliseren. Boven de bank zijn er appartementen. Het motief van de gijzelnemer is voorlopig onbekend. En de Brusselse regering die investeert opnieuw in de brandweerdiensten en medische hulp na spoedoverleg van minister-president Dilies en zijn ministers. Zo komen er dit jaar nog 40 nieuwe personeelsleden bij en nog eens 20 mensen extra volgend jaar. Brussel investeert ook 2 miljoen euro in de ambulance en andere medische diensten en 8 miljoen om de dienstverlening te verbeteren in Brussel. Minister-president Dilies wil ook opnieuw rond de tafel gaan zitten met de brandweervakbonden van onze hoofdstad. Maar dan moeten ze wel stoppen met staken. Iets wat de bonden voorlopig niet willen doen. Vanavond opklaringen, vannacht opnieuw meer wolken met minima van 6 graden in de Ardennen en 15 graden aan zee. Morgen start bewolkt, daarna opklaringen en aan zee schijnt die zon. 20 tot 26 graden morgen. Zaterdag dan begint zonnig, daarna meer bewolking en tot 28 graden. Zondag eerst regen, daarna opklaringen en buien bij 23 graden. En eens kijken naar maandag, dan veel bewolking en kans op een bui en opnieuw 23 graden.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

0: het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. ZitiD. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar ZitiD. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitiD zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZitiD. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
1: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
2: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
3: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Robert, onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
3: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
1: Voor het goudgehalte en het gewicht.
2: Oh, maar dat is correct.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Flirt, avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Your golden years. Nostalgie.